0: Classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobsen Blierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

meer geit. Als het even niet meer past. Als het even niet meer lukt. Pak steeg mij vast. Gewoon aan mijn jas.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: niet heel vinnig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Umrup Fenlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Umrup Fenlo.
0: De hits van nu.

0: altijd hier voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs uit Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Mark ontmoet je het, hij denkt niet, dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jong die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: I'm so good.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
1: Het beste uit de regio.

0: Menlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
5: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
6: Oh, wie werkt dat dan?
5: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en speel gratis en automatisch mee.
6: Tof, dat kon ik meteen doen.

0: Classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Umruf Venlo.
2: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
1: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
3: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
11: Oh, wie werkt dat dan?
10: Ga naar jumbobbenders.nl. Klik op Dapper, kies jouw club, koppel je bankpas en spaar gratis en automatisch mee.
11: Tof, dat kon ik meteen doen.
12: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo 96.2.

mich, ach, schat, kroop tegen mich aan. Lot ich nach een zee.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nieuw.
2: Ik ben Cornelius Leonardis en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Mark ontmoet je het, hij denkt niet dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jongen die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, Jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
9: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 van Gorkum naar Breda door een ongeluk bij Geertruidenberg. De weg is inmiddels weer vrij, wel heb je hier nog ongeveer 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Classics, hits en songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
1: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe, Gallen in Stralen.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
9: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
5: Altijd hier voor jou.

0: Radio für dich.
1: Umruf Venlo.
0: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Lierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat slechts één korte file op de A58 Breda richting Tilburg. Voorbij knooppunt Galder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
8: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.
9: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file op de N69 vanaf de Belgische grens naar Veldhoven. Bij Valkenswaard is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Hey, für dich.
1: Umruf Venlo.
0: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band. Eervol ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen. De volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: is Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Margaret moet je het, hij denkt niet, dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jong die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

zijn toren ik als eerste de nacht op zou trekken. Om zo de zon in de dag te zetten, dan wordt de fietser klaar.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
4: Oh, wie werkt dat dan?
3: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en spaar gratis en automatisch mee.
4: Tof, dat gewoon ik meteen doen.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
10: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.
11: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: niet hevig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: VVV Venlo.
1: Goedemiddag, dames en heren. We zien nog weer een hartelijk welkom aan het heten van het oproep Venlo. Van hoe het Sikon Stadion de Koel. Voor vandaag toch wel een topper wordt gespeeld tussen VVV en Emmen. Emmen nog ongeslagen met 3 wedstrijden, 9 punten. Maar VVV duidde toch ook niet slecht met 2 overwinningen. En een nip verlies eigenlijk tegen Heracles, wat ook wel een gedoodverfde kampioen zal moeten zien. Wie gewoon nog het verslag ombrengen samen met mij. Mijn naam is Ralle Schoer en zit neven mij Mat Verhey.
2: Ja, en ik heb er zin in, net zoals heel veel mensen hier op deze ja, prachtige zondagmiddag. Een kwaffelief, net zoals vorige week, waarin we een ja, leuke, prachtige overwinning hebben geholpen tegen de Graafschap. De Graafschap hebben het afgelopen weekend weer verloren. Dus die stond nu op de 2e plaats van onder, met 1 puntje slechts. Dus die hebben niet zo'n goede seizoenstart. VVV tot nu toe best goed. Maar ja, vandaag kennen ze dat misschien wel tegen een gedoodverfde kampioenskandidaat. Wel weer bewerkstelligen wat ze vorige week en ook tegen Heracles hebben laten zien. Namelijk dat ze moeilijk op Sigon.
1: Ja, zeker. Het is echt wel werkvoetbal wat we de les niet te zien hebben. En het Venlose publiek spreekt dat aan. Want het is echt met volle getalen. Zien ze, ik denk echt wel een redelijk volle koel wat we hebben in ieder geval. Ik denk een man of 110 van hoe het Oetvak, van hoe het Emmen zien die heen naartoe gedaan. Dat is toch ook wel een lange reis. Maar als ze die reis kunnen maken, kunnen ze dat beter op een zondagmiddag doen. Wordt Sunke langzaam toch een beetje water schiend. En dan is dat ook wel een leuke dag. We hopen dat we die op de terugreis iets minder leuk voor jou gaan maken. Ik hoop er een voorspoedige terugreis dat weer. Maar dan wel zonder die 3 punten in ieder geval.
2: Ja. We kijken op het veld. Dat liet er inderdaad prima bij. De zoespal dat voor de goals. Dat er toch wel wat zandkerkjes zichtbaar zien. En niet helemaal groen is. Maar ja, dat is net ook getraind. En we gaan kijken naar deze wedstrijd. Want het is een wedstrijd waar VVV weer kan laten zien wat het is. Nu nog met Zandberger, Ralf. Want dit uit mij. Wat zijn de opstellingen van VVV dan eigenlijk?
1: Nou ja, ik denk dat we netjes half toch hier even met de gasten moeten beginnen. Vind ik toch wel. Menno van Dam, dat is een trainer van Emmen, heeft het volgende bedacht. Heeft Sam Karsius in de goal gezet. Achterin Luca Jimmy Everink. Dan Moeke Dede Lamin. Van Hoeven, middenveld hebben we met Staming, Veldhuis en dan Kwispel door Veur. En dan aan de zijkant Brey en Amoudin. En in de spits, die kennen we nog wel van vorig jaar, Jack Cooper Love. Dan hebben we VVV, maat, nog een steek.
2: Ja, dat is Marinus Dijkhuizen natuurlijk, die dat allemaal bedenkt. Dat is onze trainer Schoonewald, staat uiteraard in de goal. Gerlich op de link, op de rechtsbackplaats. El Ambri staat erin. Verrassend misschien wel, toch wel Clancy en De Blok. Niet onze Fransman is er niet bij, half. Dat zit er iets meer van.
1: Nee, want ik hoorde het nu net in ieder geval. Stijt ook niet op de Leasers Reserve. Dus samen wel met Heijsen zien ze er niet bij.
2: Ja, dan zullen ze of ongetwijfeld wel ziek zien. Want het heerst toch ook een beetje bij VV. Terwijl de spelers van FC Emmen en van VV het veld opkomen. Zeg ik ook dat Raf Vullers en Tristan Schenkhuizen op het middenveld staan. Met de puntenveur, er staat Alex Kalk. En helemaal veur in staat natuurlijk Zandberg. En die wordt geflankeerd door Suliani en Aitmourou. Op zich een heel leuk elftal.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Zeker Raf Vullers, de laatste niet, toch vanuit de jeugd van Venlo. Erg goed uit. Hij luurt zich echt wel geld op het middenveld. Als een beetje de stofzuiger op het middenveld. En nu met Alex Gouwen weer terug. Dat miste ik vorige week een klein beetje wel. De werklust heeft niet gelukkig hetzelfde. Maar er zit misschien net iets meer technisch vernuft in. Net even wat meer dat waar moet ik hier spelen. Mensen weer even op de plaats neerzetten. Maar vorige week waren ze voldoende met de 2-1 tegen de Graafschap. Laten we nu zien wie het heet tegen Emmen is. Als ik dan nog moet vertellen dat de scheidsrechter Klee Ruperti is. En de buurt geassisteerd door Koetje Kabir en David Kloeken. En dan de vierde official Daniel Drost.
2: Ja, dat zijn inderdaad de mensen die dat vanmiddag moeten gaan leiden. En ik kijk hoe de spelers van Emmen shake hands doen met de scheidsrechters uiteraard. En ook met de spelers van VVV. Ja, Emmen, dat is toch wel een elftal uur, Ralf. Ja. Met zo'n Cooper Love erin, met zo'n Brey Kwispel. We kennen ze allemaal wel nemen. Het is echt een elftal wat de Menno van Dam heeft. En dan heeft er ook nog behoorlijk wat spelers op de bank zitten. Ja, en sterke bankje, Ralf, dat maakt ik misschien wel kampioen naar VV door het tegen. Ja, als Sandbergenwerkveld weg gaat vallen.
1: Ja, dan is de vroeg weer zijn trucje. Zeg, ja, als al een spits trucje is, dan moet dan ook nog gewoon draaien. Want zeker een spits is toch wel een belangrijke plaats. He. Ik moet ook wel zeggen, dat lozen we dan ook in de krant gisteren. He, dat Sandberg zich heel erg professioneel. Het trekt zijn bijna niet truc. En dat kan ook niet, want zo kan hij alleen maar spelen ook. He. Dat moet hij hebben in zijn spel, want anders ja, dan is het, dan kan ze net zo goed aan hebben kan zetten.
2: Als ze er vandaag drie in doet, is ze weg, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Dus, we gaan het vanmiddag zien en we gaan het natuurlijk ook de komende twee dagen gewoon volgen. Ik vind het nog altijd een heel vervelend fenomeen, dat transferwindow, ook in de hoe heet het, in de winterstop, dat woord waar ik het zoeken. Ik vind het niet leuk.
1: Nee, maar weet je wat toch raar is, Matt, hè? Dat vind ik dan. Hè? Iedereen zegt het. Ja, en toch gebeurt het. Ja, waarom zeggen we dan niet met z'n allen? Hey, precies. Tot dan.
2: En het is, ik vind het echt heel vervelend. Het is net zo, als ze zo zeggen van de huurzaamheid is alleen maar van augustus op en door niet meer. En dat is allemaal heel raar, vind ik dat. Maar goed, we gaan kijken naar de wedstrijd, want dat is no belangrijk.
1: Ja, zeker. En ik zie nog dat, dan moet ik even goed zien, Breij is dat geloof ik, dat dan de aftrap nu al genomen heeft en de weer speelt hem al richting keeper Karsius, die dan ook Kloos hebben een lange bal te geven. Geet dan ook hier naar de spits toe. Naar Cooper Love kunnen de bal vangen. Of is dat... nee, het is Clancy die de bal kan wegkuppen. Ik kan VVV de bal wegkrijgen. Ja, dat geet dan ook. Maar dan via Schalk in de bal richting de blok. En dan Novurik in Zandberg de bal overnemen.
2: Ja, Zandberg stopt de bal goed. Geef hem nu naar Giuliani. Giuliani dan misschien met de eerste mogelijkheid. Duidt het goed. Nummer 17 van Emmen. Dat is Hoven van Hoven. Die geeft in de fout. Krijgt al gelegen gele kaart. Dit is snel, nog 30 seconden. Een gele kaart. Nou ja, het was een beetje een ongelukkige actie, vond ik. Het was wel een overtreding, maar om door een gele kaart voor te geven. Nou, ja. Deze tijd dus geniegel op scherp. En als ik Giuliani een beetje ken, gaat hij een behoorlijk opzoeken de komende.
1: Dat denk ik ook wel. Giuliani, die kent inderdaad wel kieleven eraan. Dus dat is een goed begin van VVV. In ieder geval, daar is zo'n bek al meteen gewaarschuwd. VVV in balbezit. Speelt achteraan met Alambri. En dan naar de blok toe. De blok speelt dan erover richting Zandberg. Die reageerde wat laat. Hadden we niet helemaal verwacht. Maar geeft dan via een speler van Emmen over de Zilimug te blok. Nog niet kunnen groeien. Zuk de vrije man. Dan moet er niet te lang gaan wachten. Want hij heeft er wel een handje van. Want dadelijk komt die hand van de scheidsrechter weer.
2: Ja, inderdaad. Gelukkig is dat genomen. Bal weer teruggespeeld richting Schoonderwald. De bal wie het oetrap komt dan in de veut eigenlijk van Mouquet. Mouquet in tweede instantie schutte hem dan toch maar terug naar Sam Karsies. Lichtgevend groen gestoken keeper van FC Emmen. Die schiet een bal naar voren en die komt door bezig een collega in het blauw gestoken. En dat is natuurlijk Juri Schoonderwald. VV Urpen met Clancy richting Schalk. Schalk schiet hem tegen de scheidsrechter aan. En dat betekent dat er nog een opgoeie bal zal komen, denk ik.
1: Ja, dat is heel zuur. Dat kreeg VVV de bal mee. Best wel zund, want de bal ging richting Giuliani. Die op rechts best wel vreesde. En dan is het vreestijd. En als VVV dan meteen die actie kan maken, dan Christen nog wel.
2: Ja, ik moest even lachen omdat de bal weer stuiterde. Nou, een opgoeie bal inderdaad naar Schalk. En dan is het Elamri die de bal hier richting de nummer 4 van VV speelt. Dat is natuurlijk... Giuliani moet ik zeggen. Want ik geef hem een goede bal af op Uitmehoed. Hij gaat naar binnen toe. Trekt naar binnen, gaat dan naar Boetek. En misschien Oetholen achterin. Er zit Zandbergen en de Kuppen over de goal. Eerste goede actie. Timing was misschien iets.
1: Ik kwam net achter hem. Dat is wel een lastige cup.
2: Een lastige belke, maar wel eerste gevoel van de Velonieren.
1: Ja, goed gezien van Giuliani. Want hij dan goed paas naar Aibbehoer. De wedstrijd Aibbehoer naar binnen kan komen. Maar heel aan en toe geeft ook naar boete. En dat duidt er dan ook goed. Want dat maakt het lastig voor een verdediger. Emme probeert naar boete te komen. Aan de linkerkant lukker dan ook. En dan spelen ze toch de bal over de Zielien. Omdat ze het mentje niet helemaal gevonden hebben. Mug last de blok weer gaan gooien. We zitten ongeveer een meter of 10 op de helft van Emmen. Het laatste blok gegooid. Kan de bal dan niet bij Alhambri krijgen. Dan gaat de bal naar Emmen toe. Emmen kan dan misschien nog rond gewoon met verdedigen. VV is eigenlijk wel redelijk goed het staalblok gekomen. Moet nog een beetje richting die goal.
2: Ja, inderdaad. Nu is er een lange bal. Die gaat Oud voor dat door Steffen Kieken Veldhuis door Beek en Kobben. 40 van FC Emmen. VV mocht dan gewoon ingooien met Görlich. Kreeg de bal terug, speelde hem dan naar Clancy. Clancy dan terug naar de keeper af over de hele. Dat duidt prima, want Lars Blok zit helemaal vrij. Kan om meters maken richting de middenlijn. Als VV dit goed uitspeelt, kan ze gevaarlijk weer. Elmehoe zit er helemaal vrij. Kreeg Schalk nog even de bal op de voet. Kan VV misschien overheer zetten met een bal via Schalk weer. Is de snelheid wel uit de aanval, maar VV nog altijd in balbezit.
1: Ja, Elmehoe aan de linkerkant probeert de man uit te spelen. Geeft dan terug naar Schalk. Hij heeft de bal opgewacht. Kunt de bal dan overheer. Kunt dan richting Zandberg en richting... Moet ik even kijken, volgens mij Schenkhuis weer ging dat. Het was Görlich tegen kans van rechtsachter door naar voren ging richting die spits. Duidt wel dakker inderdaad. Stond op in de spits, maar ik kon hem net niet meekrijgen. Achterbal voor Emmen dan in dit geval. Weer een korte variant, snel gespeeld richting keeper Cassius. Cassius naar een andere kant. Emmen probeert er nu snel uit te komen. VV zit er bovenop. Maar dan ziet Emmen ook wel kansen. Nu aan de linkerkant kan Emmen misschien eruit komen.
2: Van Hoven is dat, deed een bal hier. Met midden speelt, Veldhuis de bal aangespeeld. Nog een keer hier op de krietlijn. Gaat er dan van tussen. Kriet wordt dan door Raf Vullers gehinderd. Maar kan de bal toch voorzetten. Opletten deze bal, want hij wordt goed kloorgelakt. En dan is Emmen misschien nou met de kans net over de keeper gewipt. Maar VV verdedigt goed. VV, ja, het is een team. Hè. Kijk, nou wordt er weer de bal via Raf Vullers naar Elmehoe gespeeld. Maar de Zus, ze maken meters voor elkaar. En ook nou weer stonden ze als dan... Schoonderwald een bal niet kan kieren. Dan is het dan nog wel een speuler die naar achter is gelopen. En door Schoonderwald in ieder geval zorgt dat er op dit moment nog een clean sheet is. Want het staat hier nog 4 minuten spelen 0 tegen 0.
1: Ja, en nu komt er een bal door het midden. Ik kan dan nog weggetikt weer. Dan moet de blok snel rennen om er nog op te, om erbij te komen. Ik kan Emmen misschien nog door aan de linkerkant. Of aan de rechterkant moet ik zeggen. Dan is het breed die er is. En dan kan een bal terug. Dus nog steeds Emmen in balbezit. Nu met een schot van Aarsland wordt gekraakt. En dat... Wordt gekraakt door Schenkhuizen. Maar dan is het Schoonderwald in de bal dan net niet kan pakken. Geen duur van de achterlijn betekent de corner. En dat is corner nummer 1 voor Emmen.
2: De wordt genomen. Is dat Van Hoven? Eens even kijken. Weet dat precies is. Ik kan niet net goed zien. Raknummer. Nee, dat wordt toch door de aanvoerder genomen. Breigheid er naartoe. De Kloor stijt van Veldhuis. Stijt Kloor om de bal misschien te ontvangen. Ook Zuliani stijt op B. Gaat nu richting Van Hoven. Nog altijd is de bal niet genomen. Nu dan met een voorzet van Breij. Die wordt weggewerkt door Raf Vullers in de dugout van VV. Dat betekent dus dat FC Emmen moet gaan ingroeien.
1: Ja, FC Emmen. Dus nummer 40 Veldhuis heeft de bal gepakt. Luurt hij dan toch liggen voor Brian Van Hoven. Groeit de bal dan terug naar Veldhuis. Veldhuis met tikje terug richting Van Hoven. Van Hoven naar het middenveld. Dan staat de nummer 6 Staring. Staat al Dimmel. Terug naar de keeper. Cassius om de bal dan opnieuw rond te gaan brengen. Via Dedelom. We zullen dat wel zien dan. Geeft de bal naar een andere kant toe. Dan staat Amoudin. Die dan de bal kan oppakken. Geeft dan richting de 16. Geeft dan met een voorzet. En dan is het Clancy met wegwerken. En dan kan VVV gelukkig... Weer even uit de problemen komen.
2: Ja, maar niet voor lang, denk ik. Want het is door... Eens even kijken, het is door... de bal. Nog eens in de keeper gespeeld. Karsis heel wie doet de goal. Als een soort output verstijt. Nou, op het veld. Nu is het Dedelom met een bal richting de nummer 9, Koepelhof. Maar die kan er niet bij komen. Het wordt vakkundig begeleid. Noord achterlin door Clancy en het is een achterbal voor VV.
1: Ja, VV zal dit kort kunnen nemen. Ik zie Clancy erbij staan. Rijdt richting Schoonderwal. Ook Ambrie staat op 2, maar hij krijgt nog niet een bal. Langzaam naar voren. Het is ook niet dat Emmen door op aandringt. En Schoonderwal wacht dan nog even. En dan komt nu heel voorzichtig Veldhuis er naartoe. Nu komt de lange bal dan eindelijk richting, Zandhuizen. Maar die gaan dan richting Schalk. En Schalk verslikt zich toch een beetje in. En gaat de bal over de Zielinmug. Emmen gewoon groeien. We zitten een meter of 10 voor de middenlijn. En dan, de bal mug nog weinig gegroeid weer. Maar het duurt even.
2: Ja, Everink is dat. Maar twijfelt en twijfelt. Geeft de bal dan nu richting de Lom. Door de balverlies. En dan is nu Zuliani weg. Zuliani met twee man gaat naar binnen toe. Gaat naar boetekant. Gaat de bal dan nu voorgeven. Hot de corner uit. Ja, dat was wel een mogelijkheid. Maar de eerste corner van VVV. lastig misschien. Maar ja, de Mos dan toch even op avontuur gewonnen. Wordt iets meer naar boete gedrongen. Dus corner is het meest holbare ding.
1: Of dan had ze met 10 meteen op die goal moeten schieten. Dat had gekend, maar dat is niet gebeurd. We hebben een corner, dus we zien nog steeds in een aanval. Een iedereenstijd van Emmen in ieder geval in het strafschopgebied. En van VVV alle veldspelers in en het strafschopgebied. Ja, corner is al zo genomen weer. Twee handjes in de lucht, wel gekrutst. Dat zie ik de laatste tijd wat dukker bij VVV. Kunt de bal erin, achter richting tweede pol. Kan Kleintje erbij en dan is het... dan is het nog net geen goal. Het is wel opletten, want nu is Emmen misschien snel de route.
2: Ja, Clancy stond te kloor. Kostte geen kracht achtergeven. Maar VV moet nu terug. Veldhuis put een bal naar de andere kant. Dus uit Amadine de verslechtsing een beetje een bal. Door kan VV zich wat organiseren achterin. Geeft een bal naar de achterlijn. Komt dat bij Koepelhof. Maar dit schiet hem huizen hoog over. Dat was wel even een momentje voor Cooper Love, die de bal eigenlijk met de punten had moeten in binnenwerken. Dingen met de boetekant, ja, kost de kracht niet geven en ook niet het goede hutsje. Maar wel weer de mogelijkheid van VV.
1: Ja, zeker.
2: Dat
1: zeker.
2: Doet VV wel mee.
1: Ja, dit is gewoon nog een open wedstrijd, zo kunnen we het toch wel zeggen. Dus allebei de kanten op. VVV is ook regelmatig een bal. Ik denk dat het balbezit goed gemiddeld is eigenlijk. Een beetje 50-50 kunnen we daar ook nog hier. Het is nog een beetje vroeg om er ook nog een oordeel aan te vellen. Maar het is nu Clancy die nu de bal naar voren toe komt. Gaat richting Aymoek en die hem nog binnenhaalde. Dat kan dan net niet. Dat is ook een moeilijke bal van Aymoek. En dan begint de bal over de Zili Mug. Emmen gewoon groeien. VVV is toch wel redelijk hoog geposteerd. Luurt MVV niet echt tot de middenlijn komen. Vang hem toch al redelijk snel op zo'n driekwart van uur helft.
2: Ja, ik wilde er net al iets over zeggen, maar ik weet niet of ik er nou de tijd voor krijg als de derde lom de bal bij Veldhuis speelt. Veldhuis dan met een goede voorzet, dan moet de keeper komen, de Kumbo ook. Prima vangbal inderdaad van Schoonewald. Nee, wat ik wil zeggen net, is met zo'n corner staat VV heel hoog. Ja. Dan staat er Jannes Peuler, werd wel rond de middencirkel, was een duck suus. Nu is er een fout van Clancy. Dat pakt de dukker wel, die foutjes, de Clancy. Duidt het prima huur, maar die fouten die moeten er echt goed. Dit keer gaat het best goed, maar Emmen heeft nog altijd een bal. Met de nummer 6, Staring, dit een bal terugspeelt op Van Hoven. Maar dat is wel een momentje. Dat zoog ze nou ook in de omschakeling van Emmen. Die heel snel eruit waren. En VV moest achter de feiten aan. Het was dat door de Amadin de bal even liet lopen. Maar dat moet, dat vind ik een beetje link.
1: Ja, dat is zeker. Hè. Maak maar een paar van die fouten. Ik vind hem echt wel een goede voetballer.
2: Dat bedoel ik. Even dat VV zo hoog zit met corners. Dat bedoelde ik.
1: Ja. Nee, dat klopt ook wel, ja. Maar we gaan kijken. Emmen, weer een balbezit. Nu met de Lom. Terug naar keeper Cassius aan de andere kant. Als tijd Moeke kan een bal dan weer terug naar de Lom. En dan komt Emmen nu langzaam naar voren toe. Die spelen wel redelijk snel naar voren. Nu ook. Kan met de brede 22. Zuid de Cooper Love vriest. Kan de bal naar binnen. Haal je helder nog inderdaad binnen. Moet VVV wel opletten. Want anders kunt de bal vuren. Dan is het Gerlich dit futje naar voren hebt. Maar het is Emmen nog steeds een balbezit. Nu Cooper Love. Het is inderdaad een echte spits. Dit probeert inderdaad meteen af te trekken op die goal. En dan is het gewoon een achterbal. Geen een meter of twee dan even. VV heeft wel speldeprikjes. VV moet er bij opletten, want het is gewoon een geheide spits.
2: Haal hem in de gaten inderdaad, Jack Cooper Love. En ziet dat VV de doeltrap wil nemen met Schoonewald in de bal richting Clancy speelt. Clancy met de RM omheer. Dus is dat El Hamri dat niet hoeft te doen. Hè? De bal gaat steeds naar Cooper Love eigenlijk met de lange bal. Nu is het misschien nu ook weer naar Clancy. Clancy die dan nu midden speelt. Ja, deze bal is dan Hens. Kupt de bal. Ja. De scheidsrechter zegt van nee. Dus Emmen mug door. Van Hoven die de bal dan naar het midden speelt. Door wordt breed getikt. En nu is het El Hamri. Rust die truc naar Schoonewald. En Schoonewald dan met geen een harde bal. VV kan dat dan misschien opvangen. VV moet eruit komen. Deze bal moet weg. Inderdaad. El Hamri speelt de bal weg. Maar het is VV wat steeds onder druk om te storen, omdat ze de bal niet kregen aangespeeld. De bal kunnen wegwerken, maar niet in een futje spelen van een geel-zwarte speler.
1: Nee, dat zoeg ze vorige week tegen de Graafschap ook. En die week ervoor tegen NAC ook. Daar hebben ze wel wat problemen mee. Maar voor hetzelfde geld, ze kunnen er een ens goed komen. En dan is dat wel gevaarlijk. En verdedigend, ja, boete dat af en toe die foutjes van Clancy. Steedt het gewoon best wel strak bij VVV. Ja. Geeft weinig door in ieder geval. Maar ja, dat zal wel verbeteren. Dat zijn verbeterpuntjes. Dat zal Dijkhuis ook weten. En daar zal het ook aan gaan werken. We moeten eerst even kijken of we onze spits kunnen behalen. Want dat is natuurlijk ook wel van belang. Maar eerst Emmen nog in de aanval.
2: Ja, met Staring. De spul speelt nu nog Amadin. Amadin die dan bal nog Staring speelt. Dat is een uitrollen. Bal karbeleert bijna via een been van VV Uver. Schoonderwald. Maar Schoonderwald is een betrouwbare keeper. Een echte... Ja, puntenpakker voor VV. De zin ik keer keeper Ralf. Daar ben ik ook erg blij mee dat dit terug is. Zagen we vorige week nog, Ralf Koele zag nog van... daar zie je gewoon de keeper van Curaçao op de bank zitten. Ja, dat is
1: en toch, dit deed je ook niet slecht. Maar ik bedoel, is net zo misschien de oetrappen en dergelijke. Dat zullen we toen nooit, dat zien we nog een verbeterpuntje. Maar ja, door staat ook niet bij Sparta, nee. Maar staat er bij ons in. En we zijn er hartstikke blij mee. Zo simpel is het ook alweer. Dit is Clancy, speelt dan nog Gurley. Gurley terug naar Clancy, zien achter een ronde spelen. VVV is een zeuken naar het geertje, naar voren toe. En ik weet dat Clancy de wil dat heel geer eigenlijk. Hè. Dat is iemand die geer snel naar voren komt. Zukt dan nu ook die mogelijkheid. En iedereen staat eigenlijk op een lien daarachter. En het middenveld is moeilijk te bereiken, omdat Emmedoor eigenlijk redelijk dicht staat. Nooit een bal richting Aymou.
2: Ja, Aymou duikt dat dan goed. Moet toch niet een bal verleren, want hij gaat toch een beetje pingelen. Dat is door Schenkhuizen dat het duikt. Maar dit rijdt goed op. En dan is het nu de bal op Zuliani. De bal van Clancy. Dit was wel hard, maar Zuliani kan de bal meenemen. Is het nu Schenkhuizen? Dit een bal schuift naar El Ambri. VV wat steeds meer richting de helft van Emmen gaat. En nu is het Aymou. Nee, de Schalk trouwens. Door de bal bezig. Krijgt de bal dan niet bij de VV op de blok. En wel overnemen de blok. Nu is het Schalk. Het 16 meter gebied in. Nou schiet maar eens een keer zelf. Dat duidt ook. Bal wordt geblokt. Dan is het de blok. Dat duidt. En dan is het een doelpunt van onze Zandbergen.
1: Lekker man.
2: Heel goed. Prima doelpunt. Door tijd. Geeft zijn visite keertje af. Ja, en eigenlijk had er niemand te scoren, hè?
1: Maar de mensen het niet. Maar Oudelli ben ik blij dat te scoren. Want we willen toch gewoon dat we die overwinning wegkrijgen. En van de andere kant, als we dan een goede bedrijf van Chris, ja, dat is zo moet VVV ook denken.
2: Zeker. Dat is ook zo. En hij is met 10.000 euro gedaan. Prima gedaan. Lekker doelpunt. En goed gedaan van Schalke.
1: Ja, zeker. Nou, we horen nog even van Bjorn Dinn, nog even umrup. Dat kan hier iedereen heel goed meehuren in ieder geval. Met het geluid wat hier doorgedragen wordt. Dien Zandbergen die dan de 1-0 maakt voor VVV in ieder geval. We zien er weer blij mee, maar hopelijk blijft het ook nog. Dat kunnen we nog wel. Het zullen we nog wel een paar keer zeggen, maar door lopen we nog komen. We krijgen eerst weer de aftrap van Emmen.
2: Ja, Emmen zal zich toch wel even achter de uurtjes kratsen. Want Sonny Noor... Een klein keteer, of een die keteer stond ze met 1-0 achter. Maar goed, Emme heeft natuurlijk de klasse, heeft natuurlijk de ploeg om dat ook wel weer te kunnen omzetten. Maar VV probeert, en dat doen ze als collectief gewoon heel erg goed, probeert er natuurlijk een stuk over te steken. Als nu Clancy de bal door het schuiven richting Gurlich haalt de bal binnen. Het bal gaat toch boeten. Betekent dat Emme verder de goal van VV begon ingooien.
1: Ja, dat moet inderdaad. Want we waren nog een beetje richting een strafgebied aan het smoekelen, maar dat ging niet door. Is Van Hoven in de bal dan richting De Long. Speelt richting Mouquet. Mouquet zoekt dan de andere kant. Kan dan niks verder vinden. Moet dan weer terug naar De Long. De Lom vindt dan nu de nummer 12. Dat heb ik nog niet zo duk genoemd. Dat is Quispel. Kijk dan nu aan de boetekant. Dat staat Veldhuis. Nu moet VV opletten. Dat uit Zuliani met het Quispel. Of Veldhuis komt er goed door. Kijk dan nu voorzetten. En dan is het tikje van Breij richting Veldhuis truc. Geet dan niet helemaal lekker. En geeft de bal over de achterlijn. En dan is het gewoon weer een achterbal voor VVV. Wat waarschijnlijk kort genomen gaat weer.
2: Denk ik ook. Wordt wel wat gewezen. Er is iets mee. Want dat was net ook al veel meer op van Dijkhuizen. Er zit dan dat stook 8 vingers omhoog. Dat zal ongetwijfeld een code zien voor iets. Maar ik weet niet hoe dat is. Het is net of Schenkhuizen de bal dan niet kunt ophalen. Nu duurt het wel. En het resulteert gelijk dat VV naar Veurken gewoon. En dat Zuliani misschien wel de bal krijgt. Zuliani moet zich wel heusten. Want de Lomde is ook heel snel. Maar krijgt wel een inworp mee. Geeft de bal dan... Oh.
0: steeds in het veld. Of wat is een motte truc? Weet niet wat er is. Maar in ieder geval is afgefloten. En ik denk dat Emmen de tweede keer me ging gooien.
1: Ja, dat is inderdaad gewoon. Het kostte van heel niet zien. Dat stond het publiek voor. Dus we kennen die linie niet helemaal zo. Ik kan zien dat inderdaad over de lien stond. En ja, dan is het een bal. Dan de Chris niet. Net als wie bij de eetjes een tweede kans om nog een keer te gooien. Maar VVV heeft een bal al wel terug via Schalk richting Zandberg. Je kent de bal richting Aymoe. Aymoe draait aan de andere kant op. Je kent de bal net niet bij Zandberg. En dan is Emmen weer snel de route. Nu aan de rechterkant met Amoudin.
2: Amoudin, die gooit op een lopen. De blok bij Zandbergen is er ook bij. Zandbergen, gooit nu op de punt van de 16. Geeft een bal dan op Breij. Breij schuit de bal weer bij Schenkhuizen aan. En Schenkhuizen gaat dan liggen. Dat vind ik dan ook een gele kaart eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Als ze zoiets thuis. Want het is gewoon een veelbelovende aanval.
1: Onderbreken.
2: Een overtreding. Maar goed, dit keer, hoe heet die goede man ook alweer, Ruperti. Helpt de kaarten op de test en VV Mugwalde voor een trap nemen.
1: Ja, dat is ook ondertussen genomen. El Ambri richting Clancy. Clancy zuurt dan dat Zuliani gij. Maar dan is het net het kepje van Hoven die er dan tussendoor kan komen. Mug VVV gaan gooien opnieuw. Dat zal dan in dit geval Gurley gaan doen. Neemt een tiet, want er is geen bal op dit moment. Ja, dat moet hij gaan halen. Dat kost natuurlijk wel even tiet. En dan probeert natuurlijk nog wat meters te smoekelen. Maar Ruperti zit er heel erg strak op zo'n dinger. En dan wordt de bal snel gegooid. Clancy richting El Ambri. El Ambri moet dan eigenlijk terug richting de keeper Schoonderwald. Dan zien we weer helemaal op de eigen helft in de buurt van het strafgebied. En dan gaat de lange bal naar voren. En doorstijd, Aymoe.
2: En de kreeg de bal ook, misschien wel met een beetje mazzel. Nee, er zit dan de Mouquet tussen. Mouquet en ook Everink doen dat prima spelen. Dan de bal terug nog Karsies. En dan kan Emmen weer uitbreken. Nu met een bal op Breij, de aanvoerder. Geef hem de middeldien. Geef hem dan naar Amadin. Amadin dan aan de rechterkant van het spel. Vanuit het oogpunt van FC Emmen. Heeft de bal nog altijd bezig. Geeft de bal dan nog voor. Geef hem richting Koepelaf. Maar deze bal is de wie. Geef hem de achterlijn. En resulteert dus in een doeltrap voor VV.
1: Ja, we zien 20 minuten onderweg, dus we moeten nog wel een gedeelte. Maar VV heeft het achterin eigenlijk wel goed op orde. Emmen heeft echt moeite om erdoor te komen. Het is de korte corner is genomen. Of korte corner.
2: Dat is te veel nog. Nou, hockey
1: gekeken inderdaad, ja. Maar de achterbal was genomen, kort genomen. Zo kwam ik erop eigenlijk. Maar ondertussen de bal alweer bij Emmen. De VVV kwam er wel in de eerste instantie uit. Maar de lange bal ongeveer werd opgevangen door de verdediging van Emmen. Zo probeert Emmen er weer thuis te komen. Maar is het nou met de Zandbergen en Zuliani.
2: Ja, en dan is Zuliani dit een bal op de scherp schuurt richting Zandbergen. Waardoor Emmen weer een balbezit kump. Nu met Everink richting de Amadin. Amadin wacht even tot door Aymoe B.S. Bal gaat dan terug naar Everink. En dan is het aan de andere kant. De Lom deed nu de bal speelt naar Veldhuis. Maar de bal is niet precies. Door kreeg VV weer de mogelijkheid om in balbezit te komen. Maar niet voor lang. En dat is FC Emmen weer door Mouquet. Die weer proberen een aanval op te zetten.
1: Ja, dat doen ze inderdaad. Maar wie gezegd, VVV staat eigenlijk als een hoes achterin. Dus ze hebben er echt wel moeite mee. Proberen normaal vrij snel naar voren te komen. Dat lukt nu niet. En dan is het achterin rond breien wie dat dan is. Nu misschien naar de rechterkant. Dan staat Amoudin. Amoudin zoekt de man. Maar ik ken eigenlijk alleen maar terug. Omdat Aymoe en de blok toch eigenlijk het hem te moeilijk maken om naar voren te komen. Nu weer terug naar de acht van achterin. Richting Dedelom. Dedelom richting Van Hoven. Van Hoven zoekt dan de vrije man. Het is misschien nu al mogelijk. Krijg je de bal terug en dan is het door het midden hier. Gaat aan de andere kant op Breij. Breij terug richting de nummer 6. Sorry, Staring. Nu, opletten. Schot van de Breij. En dan wordt hij nog weggewerkt door VVV.
2: Ja, dan is er een kopbal. Dat is een handsbal inderdaad. Een handsbal van Staring. Die wil de bal echt met de borst stoppen. Maar de bal is te lieg en dan geeft ze toch met de hand de richting de bal toe. Dus VV had het er even lastig. Een goeie bal van Breij. Breij deed de bal door op het middenveld kreeg. Gliek doorliep richting de spits. En door ook nog eens de bal kreeg een goeie mogelijkheid voor de speler van FC Emmen. Maar het ging allemaal niet door. VV staat nog altijd met 1-0 voor in de 23e minuut. En misschien, Ralf, hebben we ook wel lustreers in Tanzania. De wens het niet.
1: De wens het niet, nee. De wens het inderdaad niet.
2: Als dat zo is, goed hè.
1: Stuur ons een appje. Nee, het is VVV wat nog steeds een bal balbezit is. Terwijl ik een hoop persoonlijke aanwijzingen ondertussen ook zo gegeven door Marinus Dijkhuis toen we even tijd hadden. Richting onze keeper, richting Raf Vullers. Wordt er best wel wat gedaan. Dus ik kan best zien dat er toch wel wat kleine nuanceverschilletjes moeten gaan komen. In met name de achterbal, want toch leren we het duk mee. En nu een balverlies trouwens van VVV, omdat er een slippertje is. Maar de blok, moet ik zeggen dat we hem meekrijgen, maar dat lukt dan net niet.
2: Bal over de zielie geweest, betekent dat FC Emmen moet ingooien. Hebben ze snel gedaan, maar VV was ook goed aan het opletten. Met name Schenkhuizen was het. Toch is de bal weer bij Emmen. Is het door de nummer 2, of is even kijken, nummer 12. Is het maar Brei, dit wordt goed van de bal afgezet door Aitmehoe. Dit zien ook van zo'n moment. Hè. Dat is denk ik ook Dijkhuizen die dat zit. Net was het Zandbergen die wie truc was. Nu is het weer Aitmehoe. Met z'n bal, Aitmehoe is toch denk ik zo'n speler die lever gewoon op de middenlijn blijft wachten.
1: Ja, zeker.
2: Maar hij werd dat dit van hem geen speurt.
1: Ja, maar dat is ook bij Giuliani, is denk ik ook zo'n type speur. Maar die gewoon ervoor. En dat is ook wat het VVV-publiek ook wel waardeert, denk ik. Nou, een goede hoge bal voor. Geeft u voor alles in de neer. Kan Görlick de bal makkelijk opvangen. Stuurt dan nu Giuliani weg. Dan gaat richting Zandbergen eigenlijk ertussenin. En dan kan Giuliani dit goed opletten. De bal meekrijgen. Moet hij nu snel zien met een actie. Geeft dan richting Zandbergen. Zandbergen kan aan de rechterkant. Wil dan richting strafgebied. Dat lukt niet helemaal. Welke vrije man vindt. Dat vindt dan Raf Vullers. Truc richting Zandbergen. Die achterlijn kan nog veel zetten. Lier. Kunt dan niet bij Raf Vullers terug. En dan kan Emme overnemen. Mogelijkheidje voor VVV.
2: Maar opletten. Brei wil de bal in ontvangst nemen. Maar de bal is te hard. Geet over hem heer. En dat betekent dat VVV aan de andere kant terug van de middellijn moet gaan ingooien. Doen ze even rustig. De blok neemt er zijn tijd voor. Het zal ongetwijfeld een hele intensieve wedstrijd zien. Daar loos ik ook wat van dat de trainer van FC Emmen, de Menno van Dam, had gezegd dat VV zo'n beetje naar de 70e minuut wel het piepje leeg heeft. En dan moesten ze dan van gewoon profiteren. Dat gaan we allemaal zien. Want VV heeft natuurlijk een hoge intensiteit.
1: Ja, zeker. Dat is inderdaad wel waar. Maar ik weet niet of het waar is dat ze nog de 70e minuut. Daar heb ik nog niet zo op gelet. Ze hebben het wel moeilijk. Maar dan komt dat ze first is. En dan krijgt de tegenstander er ook nog spelen natuurlijk. Dan is het ook ver bang. Wist ze altijd naar achter gedrukt. Dat is bijna altijd zo.
2: Tegen Heracles was het andersom natuurlijk. Hè?
1: Ja, tegen Heracles was het andersom. Ja, inderdaad. Maar uiteindelijk, hè, tegen de Graafschap, tegen NAC, zo eigenlijk allebei hetzelfde. Nu tegen Emmen is het weer anders. Maar we stonden wel met 1-0 voor. Giuliani aan de

0: en dan door naar Breij.
1: Ja, Breij kan dan de middenveld vinden. En dan wordt er een goede bal gegeven naar Veldhuis in de linkerkant. Daar zoekt dan Geurlijk op. Die gaat dan richting strafgebied. Dan is er Geurlijk voorbij. Kan de Veurzen komen. Kunt de Veurzen ook. Kent er een cupje bij. Daar kan er ook bij. En dan is het via de lat, onderkant lat. Maar in de grond. Nog steeds is de bal er niet doet. En dan is het boetespel geweest. VV Kumpi wel goed weg in ieder geval, maar het was onderkant laat. Dan voor de Linok, dus daar was de Zuzu niet overgegaan, maar gelukkig ook boetspel. En dan is die situatie weer voorbij.
2: Ik keek naar de voorzet en ik zoog de Cooper Love positie kiezen. En ik denk van, die gaat de kappen. En dat deed het ook, maar nog altijd steeds VV voor, doordat de bal niet goed genoeg was en ook nog boetespel is gegeven. VV nu met Clancy. Clancy, je had het zien. Clancy heeft van die momentjes, wat gebeurt er? Clancy wil terugspelen naar Schoonewald. Hij wordt een beetje onder druk gezet. Hè?
1: Ja.
2: En geeft dan een tikje terug, zoals ze de WFC Knudden wel eens zoekt. Schoonewald kost de bal dan nog wel keren, maar maakt er de corner van. Ja, dat zien die momentjes bij Clancy. Die we vorige week trouwens bij heel veel VVW'ers zogen. Die kleine foutjes.
1: Ja, inderdaad.
2: Maar dat moet er goed bij de verdediger.
1: Corner wordt genomen en de rechterkant Breij trekt een bal voor. Kan dan wegkomen weer door Zandberg. En dan moet iedereen de route. Dat doen ze dan ook. Maar het is wel Emmen die de bal kan opvangen. Wordt de bal nog een keer naar links gebracht. Er staat ten Hoven. Ten Hoven truc richting... Morgen even goed kijken. Volgens mij is een Moeke die de bal doorheet. Kan dan terug naar de rechterkant. Probeert dan zelf door te komen. Want Raf Vullers erachteraan. En dat uit de goal. Want ook in Moeke alleen maar terug richting Staring. En we moeten weer opnieuw tussendoor komen. Maar ze hebben weer iets wat meer momenten, wat meer druk op die goal van VVV.
2: Ja, absoluut. Want VVV mot truc kan er wel af en toe doorkomen. Nu is het dan de nummer 12, Quispel, die de bal over de zielin zit gewoon. Wel door een VVV'er aangeraakt. Dat betekent dat Emmen Mug in gaan gooien. Hebben ze snel gedaan. Staring kreeg dan de bal, de nummer 6 van Emmen. Geeft hem dan terug naar Mouké. De achterspeler door richting derde lom. En die geeft dan de bal naar voren achterin. Dan moet de keeper komen. Ah, dat is een lastige. Ja, dan wel ze altijd vies. Helemaal te pakken. En ook, wie is dat?
1: Schenkhuizen.
2: Even dizzy was, maar staat ook op. En dat betekent dus dat VV weer een balbezit is. We zitten hoors in de 30ste minuut en we stonden er altijd voor met 1-0. Maar Emma is wel weer steeds meer een drukken.
1: Ja, maar nu is het lange bal van de keeper richting Zandberg. En dan zit Zandberg zich te erger omdat Mohou nog te wiet achter de speler stond. En door dan helemaal bij de bal komt, kan Emma weer overnemen. Dus Emma wat meer in balbezit komt, noem op de... Schijnkuizen duidt te goed, krijgt een bal bij Zandberg. Zandberg nu richting Schalk. Schalk speelt dan Zuliani aan. Die krijgt de bal net niet mee, want de bal terug richting de keeper van Emmen. En dan is er een lange bal naar voren richting Koepelhof.
2: Koepelhof zoet dan dat Schijnkuizen net nog geblesseerd op de grond loog. Maar toch doorzet, biedt en geeft een bal dan richting Schalk. Schalk dan met een bal door Aitmehoe. En Aitmehoe gaat er goed langs. Maar de tweede, destijd kloort. Dat is de Moek. Oké, schiet een bal keihard de tribune in.
1: Ja, en maar als ze net op die weg.
2: Net een tas koffie aan het drinken is, dan heeft ze een na t-shirt en pin in de kop, denk ik. Maar
1: dat
2: goed,
1: denk ik ook.
2: We gaan tot een ingooi.
1: Ja, als de blok heeft een bal kloorgelaagd. Scheidsrechter alweer aan tellen. Moest nog opschieten, jongens. Best hem kwijt. Hij heeft hem inderdaad nog gegooid. Kan richting Aymoud. Ik kan hem dan niet goed verwerken. Omdat de bal ook niet goed aangegooid werd. Maar ik heb hem gegooid. Halverwege eigen helft. En we weer een balbezit. VVV moet wel langzaam terug gaan trekken. En dat doen ze met iedereen. Wel behalve Zandbergen deel nog tussentijd. En meer ondertussen gegooid. En ik zie niet Veldhuis aan de andere kant Klooster in de bal op te vangen. En ik kreeg hem ook.
2: Op de slips.
1: Op de slips, inderdaad.
2: Inderdaad. Op de slips speelde hem dan wel terug. Een beetje slordig. Want Brian van Hoven wordt er dan weer achteraan. Kost extra energie. Terwijl Menno van Dam voor de goal zegt dat er wat meer tempo in moet komen in het spel van FC Emmen. Daar heb de hitte wel gelegen, want het is een beetje voorspelbaar wat de gasten doen op dit moment. Vooral trucspeulen, wedspel. En af en toe komt er dan een bal naar voren, maar VV, zoals Ralf net al zag, heeft het achterin tot nu toe goed op orde.
1: Ja, zeker. Nu is het Dede Lom. Dede bal, hoe krieg is de bal uit de lijn? Net niet. En Veldhuis kost hem nog net binnenhaal. De truc richting Ten Hoven. Ten Hoven tegen Dede Lom. De Lommel doet aan de andere kant. Er staat Mouké. Mouké kan dan nu de bal naar voren toegeven. Nee, hij doet toch nog een plaatsje door. Maar dan gaat de bal richting Quispel. Quispel weer terug richting Dede Lom. Het is

0: het geertje vinden voor Emmen is lastig. En misschien nu in de rechterkant.
1: Ja, als Mouquet de bal toch wel weer gaat spelen richting de Lom. En het kommetje, dat heb ik dit seizoen nog niet gezag. Bal gaat dan nu richting Breij. Breij krijgt een bal met toeval terug. Maar door tijd Schenkhuizen deed dat prima duidelijk. Hoewel de bal wel bij Veldhuis in de Veutveld. Die gaat dan op avontuur. Geeft de bal op Van Hoven. Van Hoven achterin. De bal gaat te wie door. Komt dan bij Aitmehoe. En die moet de bal door wegwerken eigenlijk. Gewoon wegwerken. Krijgt nu een vreemd trap mee.
0: Maar ik denk ook inderdaad. Stamt in bal maar. Ja,
1: dat is een speuler. Ja. Daar heeft hier de bal bezig.
0: Ja, ja.
1: En dat meug als ze in het strafgebied is van de tegenstander. Maar als ze dicht bij de goal is, dan is het niet altijd even slim.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar goed, Noek heeft er een vreemd trap mee voor deze zoet. Waarschijnlijk iets te vuur aan hem te trekken en te douwen. Vreemd trap, ja, dat moet ik zeggen. Dat is 5 meter voor de achter, of bij de achterlijn van hem. En dan mug Schoonewald in bal naar voren trappen. Duidt dan ook richting Schalk. Schalk kan de bal ook opvangen. Geeft richting Aitmehoe. Aitmehoe richting Zandbergen. Zandbergen kan dan richting strafgebied. Dat duidt dan ook. Heeft de bal nog steeds. Geeft hem dan terug naar Schalk. Schalk naar ten andere kant Vree. Zuid dan dat Clancy is. Clancy moet dan naar de rechterkant zoeken. Dat duidt er goed richting Gurley. Gurley richting vooraf Vullers. Vullers richting Zuliani. En dan kent de bal niet goed vuur. En dan kunnen Emmen met Koepelhof de bal misschien meekrijgen. Maar het is Clancy die er hier bij is. En dan is het VVV met aan de rechterkant met Zuliani.
1: Ja, Zuliani geeft hem dan weer door naar Gurley. Toen komt dan Dead Lom. Komt er dan in, glijdt een bal over de zielinie. Dat betekent een VV zo'n beetje bij de cornervlag. De bal moet gewoon ingooien. Kijk of Gurley dat ook niet kent. Normaal gesproken zien dat rechtervleugelverdedigers en linkervleugelverdedigers die dat niet kennen. Maar dit keer is het gewoon een bal richting Zuliani. De bal gaat weer over de zielinie. Dus een tweede mogelijkheid. Oeh, wat is dit? Ja. Een tweede mogelijkheid voor...
0: Even wachten.
1: Ja, daar is Zuliani, FBD dat eigenlijk.
0: Ja, Zuliani met de Veldhuis bal. Samen. Een bal gooien tegen richting...
1: Een schijn gooien,
0: ja, richting Veldhuis. Maar het zal wat gezag zien. Allebei ophalen zit Ruperti Nemmel door een jongens. En anders krijg je daar een gele kaart. Maar het is nog steeds een inworp van Gurley richting Vullers. Vullers richting Gurley en dan staat Zuliani goed gesteld. Dat vind ik altijd zo slordig.
1: Een beetje jammer. Zeker, dat is zo'n deceptie. Maar goed, wat me wel opvalt, Ralf, is we hadden in de eerste minuut hadden we al die gele kaart van Brian van Hoven. Maar die werd niet echt getest.
0: Nee, inderdaad.
1: Die werd niet echt getest door VVV. Dus zou eigenlijk verwachten dat VVV wat meer over de rechterkant gaat. Terwijl nu heel veel over links gaat. Tenminste, zo heb ik het een beetje kennen zien. En dan zou ik denken dat Zuliani veel meer de man zou gaan opzoeken. Misschien dat dadelijk de tweede helft wordt gedaan.
0: Ja, misschien Schalk zou ik steeds meer naar de linkerkant trekken.
1: Ja,
0: en Zandbergen blijft in die spits. Ja. Dus als hij ook een beetje naar rechts zit, dan kent hij misschien ook meer gekomen. Ja. Doen we wel even, moeten we even opletten. Want het is Veldhuis die de bal bij Ten Hoven kreeg. En dan moet Veldhuis de bal terugkrijgen. De Duiten ook. Eerst dan voorbij aan Ralf Vullers. En dan is het Zuliani met een schot van afstand van... Emmen, maar dan is de bal niet weg en dan is het een vreemd trap, maar dat is het niet. Het is een inworp voor Emmen, maar het is Zuliani die met Pien in de rechtervoet. Maar ik denk dat zijn
1: Kogum
0: dingetje niet goed geholpen heeft deze keer.
1: Ja, die scheenbeschermers van hem zien niet helemaal waterdicht, denk ik. Goed, we gaan kijken naar... de aanval van Emmen, want de bal was weer ingegooid. Waarschijnlijk een overtreding, terwijl nu de bal door Staring naar Amadine wordt gespeeld. Amadine geeft een bal voor, geeft een Koepelhof, komt tot aan. Dat is een prima kubbal van de nummer 40, de Veldhuis. VV maar hitte een goede keeper. De boekst een bal uit de goal. Maar dat was wel weer een mogelijkheid voor FC Emmen en zo. Kunnen we zien dat FC Emmen ook aan de deur klopt, of op de deur klopt, zo moet ik zeggen. Als ze Breij weer de bal hit, de naamvoerder van Emmen.
0: Ja, zeker. We hebben ook, dat hebben we in het begin nog wel gezegd, als de opstelling zo zit, dit natuurlijk best wel wat kwaliteit nu in dat Emmen-team. Maar VVV helpt goed staan en is natuurlijk met 1-0 voor. Hoeft dan ook niet zo nodig naar voor te komen. Van de andere kant denk ik ook altijd van het zult toch wel fijn zien als ze het een beetje kunnen uitbreiden nog, die scoren. Doen we niet. Ken Emmen nu aan de linkerkant met Veldhuis door. Zuurt er dat Ten Hoven door kan komen. Moet Zuliani terugkomen. Dat holt er dan net niet. Huurt de voorzet er wel uitgeholpen. Maar dan is Emmen nog steeds een bal gezet. Noem maar Breij. Breij kan dan nu misschien dat schot. Dat duidt dat schot. Dan wordt gekraakt en dan gaat het net voor langs via Clancy. Dat kent VVV goed werk. De drak van Emmen wordt met een minuut groter.
1: Ja, dat is inderdaad. Corner nummer 2, dacht ik, van de ploeg van Menno van Dam. Die werd genomen door... Ik dacht Veldhuis is dat Deno Kloorstein om de bal in te brengen. De bal door, bij het eerste pol wordt weggewerkt door Raf Vullers. Kom op de kop door van Staring. Wordt even een beetje gehinderd door Zuliani. Een schouderduw is dat en dan is het inderdaad Veldhuis die de bal weer helemaal terugspeelt richting Karsies. Het is tijd halverwege de helft van hunzelf en geeft de mogelijkheid aan Mouquet nog. Amadin. En dan is het Emmen weer in het kommetje. Rustig richting Brian van Hoven.
0: Ja, Brian van Hoven geeft de bal nu naar de andere kant. Als hij dan moet inkloren om de bal op te vangen. Kunt precies in het futje kunnen goed opvangen. Zukt dan Aiboe op. Probeert de achterlijn te halen, draait dan weer weg. En dan zal nu de Veurzen komen. Kunnen de Veurzen krijgt dan richting Koepelhof. Die kan dan niet aankomen. En is goed een achterbal voor VVV. Terwijl er net nog een groep wordt. We net even over de 4000 toeschouwers hadden hier in ieder geval. Hoop kinderen ook hier die zijn gekomen. Omdat het keertje 5 euro was. Dan waren er toch wat extra mee kunnen komen nu in ieder geval. Ook altijd wel leuk voor op een zondagmiddag even op de koel te gaan. VVV, het... De achterbal kort genomen weer. Het is Schoonerwald richting Clancy. Clancy richting Ambrin. Richting Schenkhuizen. Schenkhuizen zuurt dan naar voren toe. En dan richting Aiboe. Aiboe wordt dan neergelaagd. En krijgt er ook de vrije trap mee. Dat duidt er ook wel goed, moet ik wel zeggen. Het is, er moest een beetje mazzel hebben. Maar de scheidsrechter al wel voor fluiten. Weer dan niet voor fluiten. Want ik zie er ook zat die fluiten door niet voor. Die zeggen, ja, let maar op.
1: Met een bal richting Schoonerwald. En Clancy deed een bal nu nog... Zuliani speelt Zuliani op Görlich. Görlich dan door naar Raf Vullers met een bal geit over de ziel in. VV mag wel goeie, snel wordt dit gedaan. Had Veldhuizen dat inderdaad goed gezien. Maar Veldhuizen via de kop van hem geit een bal weer over de ziel in. Dat betekent dat Görlich de bal weer richting Clancy mag spelen. Vervolgens richting Schoonerwald. En zo is VV weer helemaal terug als de bal weer bij Clancy komt. VV moet er eens een keer weer lekker uitkomen. Af en toe hebben ze best wel van die momenten. Maar dan gaat het net om het laatst fout. Behalve natuurlijk bij het moment van Zandbergen, de 1-0 maakte. In welke minuut was dat ook alweer, alweer een tijdje geleden. Maar VV stijgt op die 1-0. Maar we willen af en toe iets wat meer zien. En als het goed is, is deze bal binnen en is Aitmehoe weg. Nou, kom op, speelt dus een keer goed uit. Aitmehoe dus trekt naar de binnenkant. Geef hem dan richting Görlich. Maar dan kan dit er niet aan. Is dit allemaal te moeilijk? Heb ik het idee? En dan kan Emma er ook nog eens goed komen.
0: Ja, met de OV en de linkerkant moet Schalk helemaal oversteken. Dat duidt dan ook om de bal om de man tegen te halen. Doen ze gewoon, want Staring kan ook niet naar voren toe. VVV is weer terug naar zijn posten en gewoon. Maar dat zien zund, want dat kost heel veel energie. En dat komt dan heel weinig goed. Het is, kijk, dat ze neven een goal schuizen. Dat kan je wat bij voorstellen. Maar dit kost energie. En als dan die foute paas, die moest er dan de route halen. Nu is Emmen weer weg aan de rechterkant met Amoudin.
1: Ja, en die geeft een bal door Breij en die kan hem niet controleren, waardoor de bal over de achterlijn gaat zelfs. En waardoor het een achterbal is voor VV met Schoonerwald, Clancy en natuurlijk El Ambri. El Ambri die is dus in het veld gekomen voor
0: Blancaert.
1: Voor Blancaert, de naam was ik inderdaad het zoeken, dankjewel Ralf. En ik kreeg net ook de bevestiging dat Blancaert inderdaad ziek is, dus die staat niet op het wedstrijdformulier. En die zal dus ook niet... kennen invallen, want hij zit niet op de bank.
0: Nee, dat is dan zo. Dat is allemaal jammer. Maar VVV heeft het ook met Ambri. We hebben gelukkig verdedigers hebben genoeg nodig. De blok in de voorzetten. Kinderdaad voorzetten. Maar dan duurt er nog gekraak. Wal via ten koste van, of ten koste misschien wel ten gunste van een corner voor VVV in ieder geval. Kan VVV corner nummer 2 hebben dan, als ik het goed heb, kunnen we dadelijk gaan nemen. Dan zei het Görlich gaat hij dan nemen. Nee, de blok. Die is toch van weggelopen. VVV heeft hier wel zijn mogelijkheden. Ik moet zeggen dat ik de corners de laatste tijd en toch de vrije trappen ook veel gevaarlijker vind dan ik die in het verleden nog wel eens dukker gezien heb.
1: Ja, dat kwam niet altijd even veel uit. Eens kijken wat er nog gaat gebeuren als is dat...
0: Görlich.
1: Görlich, inderdaad. Görlich met gekrutste hand. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Er wordt vastgepakt met een balken bij de eerste polbeurt achterin. En het slingert er zo maar bijna in. De bal wordt niet aangeraakt. Zit de scheidsrechter en ook de grensrechter zit het. En dat betekent dat er een doeltrap is voor keeper Sam Karsies.
0: Ja, die hebben hem inderdaad ook al genomen. Maar wie gezegd, die corners van VVV vrije trappen ook zien steeds gevaarlijker. En dat is toch wel een worpen. Nou, Zandberg de bal snel kan veroveren. van de Delon. Maar dan kunnen net niet geen vervolg eraan geven. Kan de bal terug bij Kassis komen. Kan nu Mouquet de bal meenemen. Trekt dan ook gelijk naar voren. Ziet dan ook dat Staring doorsteed. En nu het Staring ook meer vrij spel. En dan speelt hij de bal eigenlijk niet goed. Maar het is niet opletten van Gurley. En dan is Den Hoven nu naar binnen toe. Moet opletten. Kan de bal richting Breij. Breij probeert het schot te nemen. Krijgt het schot ook. Maar ik heb hem gekraakt. Geeft de bal dan even. De Cup VVV toch wel weer goed weg.
1: Ja, dat is inderdaad Dolbuurt in ieder geval El Amri gefeliciteerd door onze keeper Schoonewald. Want deze hoort er dus goed tussen. Breij had wel heel veel ruimte om te schieten. Maar had een melee van speulers voor zich, zoals dat zo mooi heet. Nou, de corner van FC Emmen met de buurt genomen door Amadine.
0: Amadine, de handje in de lucht gegeven. We gaan nog een buurt snel bij aangeschreven. En dit is een vangbal voor onze keeper Schoonewald. Schoonewald stuurt dan de blok liegen weg. In de blok richting Aymou. Dat lukt hem dan net niet. Kan nog in de speler doorkomen. En dan, ja, dan is de bal net niet goed genoeg meegenomen. Had misschien geleakt naar Amadine. Of trouwens niet Amadine, maar Amadine bij Suliani. Moet ik zeggen, dit een bal had moeten krijgen. Maar nu is het Emmen weer weg. Veldhuis heeft een bal. Ziet dan dat Staring doorsteed. Staring net over de middellijn. Richting Mouquet zal ik gewoon. Toch naar de rechterkant naar Breij. Deze torneer het gezet. Breij probeert hem op binnen te krijgen. Maar dus Ralf Vullers deed dan goed opletten.
1: De kreeg de man op in de blok. De blok speelde dan goed richting Schalk. Schalk heeft nog wat ruimte. En Zuliani is weg. Maar de bal gaat naar Zandbergen. En Zandbergen gaat de lijn door. Doet het niet meer. En ja. Het weer. Zandbergen. Twee doelpunten. En deze is geweldig.
0: Ja. Een mooi van Schalk ook groot.
1: Fantastisch doelpunt. En Schalk doet het ook prima. Nou, en men kijkt er beteuteld mee.
0: Ja, ze hebben, en dat heb ik nu al een paar keer gezien. Ik heb het tegen NAC gezien. Ik heb het tegen de Graafschap gezien. Dus nu is eigenlijk langzaam een momentum zuurt ze gewoon naar NAC of naar de Graafschap en nu ook naar Emmen. Maar VVV maakt die goal. Het is ja, toch wel effectiviteit. Kunnen we dan toch wel stellen, of niet?
1: Ja, en daar is in de spits die erin geluif. Hè? En die ontzettend lekker in zijn vel zit. Die levert. En hoe anders was dat vorig jaar in de eerste helft van de competitie?
0: Ja, zeker.
1: Het is Dien Zandbergen die scoort. En Marinus Dijkhuizen. Die kribbelt zich eens even op de kop. Want dat denk ik ook van, ja, is misschien wel 20.000 euro meer weer vandaag. Maar
0: ik wil een spits hebben die scoort.
1: Ja, de kets, ja, nou ja, goed. Er is zin genoeg voor gezag. Maar hij leed zich in ieder geval, hij leert zich zien. En ik denk dat Dynamo Boekarest, als ze hier wat waarnemers op de tribune hebben zitten, dat die zich in de hand vrieven misschien wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Emmen zal proberen nog wat verder rust te willen doen. Want we zitten toch al in de 44 minuten. Nog een minuutje en dan is officieel de rust. Er zal niet zo heel veel tijd bij komen. Gok ik zo. Er zijn wissels geweest, weinig blessures en dergelijke. Dus ik denk misschien als dan een minuutje, denk ik. En dan is het geweest. Veldhuis met een actie. Speelt de Zuliani uit. Probeert dan richting Ten Hoven. Maar de krijgt de bal nemen. De bal geeft wel over de achterlijn. En dat betekent corner nummer 3 voor Emmen. Of kon het nummer 4 trouwens. Waar is het als ik het
1: ja,
0: had.
1: Ik ben het kwijt.
0: maar het is in ieder geval. Nu moet ik even goed kijken. Michael Breijden ook aan deze kant de corner neemt. Eén handje in de log. Kunt eraan.
1: Ja, en deze bal moet gepakt weer door. Inderdaad, Schoonewald uit het prima.

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.

0: hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit.

0: Ja, goedemiddag, goedenavond moet ik bijna zeggen voor leefmensen. We zien weer terug in het Stiekel Stadion. De Cool voor VVV tegen Emmerstedt. En met 2-0 voorsteed. Het is echt een wonderlijke wedstrijd. Wil ik het niet helemaal nemen, maar het is wel een effectieve, leuke wedstrijd voor VVV. Heel effectief zelfs. Want Emmen was toch steeds meer en meer in drukke. En we stonden in de 13e minuut stonden we natuurlijk voor, of de 16e minuut voor met 1-0. Maar op het let, hoe er eindelijk keer nog goed komen. En dan moet je Dien Zandbergen de 2-0 maken, man.
1: Ja, dat is prima gedaan door VV en ook uiteraard door Dien Zandbergen. Maar ja, de tweede helft die staat aan te komen. En kijken wie VV zich in die tweede helft gaat weren tegen dat FCM.
0: Want
1: die spelen absoluut niet slecht. Want ze hadden best wel mogelijkheden. Oudries is in het veld gekomen voor Schalk. Want hij is in de cabines gebleven bovenop de trap. En Oudries geeft hem dus vervangen de nummer 24 van VVV, Mohamed Oudries dus. VVV staat klaar om de trap te beginnen en dat heeft ook gedaan. De nummer 24 was dat Oudries met zijn eerste balcontact. Bal naar voren richting Zandberg, die kan hem door. Maar geen gevoel voor keeper Karsis.
0: Nee, die kan de bal gewoon makkelijk oppakken. Hij dan gelijk door richting Everink. Emmen probeert nu weer volle druk naar voren te doen. Maar dat is staring niet helemaal handig. Want hij schiet de bal over de zielie neer. En dan moet VVV gaan gooien. Dat doen ze te jeugd van de middenin. Het laatste blok zich de bal klaargelaken. En dan is het natuurlijk wel weer de T-trekker. Want dat kent de blok als de beste. Duiten nu richting Zandbergen. Maar dan is Zandbergen luurt zich aftroeven door door Mouquet en dan kan Emmen misschien doorkomen. En hoe met Koepelov en de kind dan richting die Groog het strafschopgebied in. Dan kan de tegen alweer goed gestopt en is de bal in die weg. Het is de Brei, wordt nog een keer wordt het schot geblokt. VV komt er nog wel goed en dan kan VV nog niet wegwerken. Maar Emmen heeft nog in balbezit.
1: Staring, die kreeg de vrije trap mee. Heb je ooit wat gelezen van Staring trouwens eigenlijk? ik eigenlijk niet. Schriever natuurlijk van een altijd Nederlandse schreeuwen, zo zou ik maar zeggen. In ieder geval, de bal gaat nu richting de derde lom. Derde lom ziet al dat een bal over de zielin gaat. Een misverstandje door bij FC Emmen. En ik zal niet zeggen dat ik dat vervelend vind. Want VV moet weer een goede halverwege de helft van uzelf.
0: Ja, dat het
2: Omroep Venlo.
3: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dames en heren, je ziet wat truc in Sikkel Stadion. De Cool. Er was even een verbinding, verbreken van de verbinding. Excuses toch. Kennen we niet heel veel. En nu zien we dat er een vertreding is in niet in het strafgebied van VV. Want dat zou in de penalty zien. Maar wel even toch. VV moet dus terug. Nog altijd 2-0. We zitten in de 51ste minuut. Als FC Emmen door aan de linkerkant van het veld een vrije trap geeft kriegen. Breis, de aanvoerder, steekt toch kloor. Een kleine moor. Ja, wat is er voor moor? Dat is een moor waar alleen Giuliani in steekt. En alles in het rein posteert zich rondom de keeper van VVV. Dat is Schoonewald.
1: Ik zou het ook geen moor nemen, maar murken, denk ik. Hè, als de Giuliani zo kiekt. Hij is wel redelijk breed nog voor zijn lengte, maar zo goed. Ik ga ook weg door en dan zal de vriend trap zo genomen weer het op rij, inderdaad. Scheidsrechter zit nog tegen een paar mensen van jongens, dat moet niet gedood weer. Want ik heb het in de gaten allemaal. Dan is de bal kloor, wordt er nu neergelagd. De scheidsrechter heeft gefloten. Breien heeft een handje in de log. Kunt de bal nu in, wordt ingetreden. Kan dan weggekuipt weer. Goed weggekuipt weer. VV wordt er nu goed. En dan is het staring in de bal. Dan helemaal terugbrengt richting keeper Kassis. Dan is VV weer even. Even weer. Helemaal wat log, zo mag ik het zeggen.
0: Ja, staring. Of staring. Sandbergen deed dat toen net. Zo te zien een kop tegen als nu datzelfde gebeurt bij VV. Nu is het door de blok dit door de bal geeft aan Schenkhuizen. Schenkhuizen nog Zandbergen. Zandbergen zoet dan dat Giuliani er eigenlijk aan moet komen. Aaf moet liever misschien nu is het Vullers dit een bal overneemt. Geeft een bal door Oudries. VV moet nu snel omschakelen. Als Aitmehu de bal kreeg, Lars de Blok komt er overheer. Maar Aitmehu heeft het vanmiddag niet zo. Ook deze bal er zo wel wat in. Maar zoet dat de bal wordt geblokt. En dan kan Emmen overnemen met de nummer 12 die in het veld zit. Quispel met een bal nu speelt richting de nummer 40 Veldhuis.
1: Ja, Veldhuis trekt dan naar binnen toe. Heeft de bal nog steeds in de hand. Speelt dan richting Evering. Evering de omsingeling wordt weer langzaam opgebouwd met Evering richting Mouquet. En Mouquet dan richting Staring. Geeft de bal naar de linkerkant, naar Dede Lom. Zo gaat de bal steeds langzamer en dichter bij het strafgebied. Nu wordt er erin gepompt, dan is het wegwerk van Clancy. Maar dat is maar half getrapt. Het trapt eigenlijk een beetje nerven. Dan kan Amoedin de bal oppakken. Dan is het Emmen nog steeds in balbezit. Bal terug richting Amoedin. Moet dan de blok opzoeken. De blok blijft er dan veel. Moet dan nu opletten. En hoe kan Amoedin met dat schot? Dan wordt hij niet aangeraken. Was maar goed ook van El Ambri. En dan kan Schoonewald de bal makkelijk oppakken.
0: Ja. 2-0, Ralf, tegen FC Emmen. Nogal een 2-0 overwinning tegen NSC en een 2-1 overwinning tegen de Graafschap. Ik weet het, we zitten pas in de 53ste minuut, maar het is wel een begin. Hè. Dat zeker van VV wat gewoon meeduidt en wat, ja, de zag ze het zelf al achterin, gewoon goed stijt. Met No Clancy die de bal moet gaan opbouwen, geeft de bal nog Vullers dan terug. Richting Görlich weer richting Clancy. En Clancy probeert hem maar eens met een lange bal. En de bal is goed, hoor. Door Gluif Giuliani. En Giuliani met een hoog van de bal. En ja, hij probeert het zoals Van der Gijp. Het OED, geloof ik, tegen PSV. Boetekant wreef in de kruis. Maar deze bal ging over de tribune heer. Ja, af en toe mucht het. En zeker als met 2-0.
1: Ja, zeker. Maar ja, dat wil ze eigenlijk. Er moet ook een beetje geduld hebben geweest. Dan moeten we opletten. Want Amorin gaat het strafgebied in. Want hij gaat dan via de blok. En de bal hoek. En Schoonewald er nog net aantikken. Kan hem niet aan. Hij tikt hem niet eens aan. Want het is gewoon een inworp voor VVV. Van het strafgebied. Schoonewald kan er dus net niet aan. Maar het is gewoon een hele wilde trap van Amorin. En dan is het Emmer wat nu weer terug moet in de verdedigende stellingen. Kan VVV proberen op te bouwen. Doen ze dan nog wel. Maar dan is het een bal gemist door Görlich. En dat is natuurlijk wel een beetje slordig. Want nu het Emmen in het balbezit. En dan mag je die gewoon ingooien. En weer op diezelfde plaats. Dus wordt net VVV hebben gegooid. De huurt van het strafgebied. Snel gedaan.
0: Ja, geeft dan weer nog Quispel. Die dan de bal weer door op net voor het strafgebied eigenlijk opving. Geeft op avontuur. Zit dat de bal weer bij Veldhuis komt. Veldhuis probeert door de bal in het spel te halen. Maar schudt hem dan zelf over de, nee, toch over de zielien. Want ik dacht even dat de scheidsrechter wees nog de achterlijn. Maar dat is niet het geval als VV nu moet opletten. Met een prachtig schot van Quispel. Maar dichtheid over de goal was niet goed genoeg gedrag, maar wel verrassend geschoten.
1: Ja, zeker. Dat moet VVV toch ook wel opletten bij zo'n acties. Want dan kan het wel eens een keer de 2-1 gaan weren. Is het natuurlijk nog niet. We hebben een achterbal, terwijl de scheidsrechter alweer uit aftellen. Is de achterbal nu genomen, kort genomen, richting Schoonewald. Schoonewald wordt dan in eerste instantie, hoe wil ik zeggen, opgejaagd door Cooper Love, maar ze lotten hem er nog stond. Nu gaat Cooper Love wel de hoed net uit de neet. Gaat de bal naar Clancy toe. Clancy kan dan eraf vullen. Steven wat meer naar de rechterkant stijgt. En dan is het baltruc richting Clancy. Clancy is weer naar Raf Vullers. Raf Vullers trekt dan nu wat meer naar voren. En dan is de slordige paas richting Gerling. En dan moet VVV truc te snel de verdedigende stellingen in. Dat doen ze dan ook wel. Maar Emmen is er nu door aan de linkerkant.
0: Ja, met de Veldhuis geeft een bal nu aan Kwispel. Kwispel, die gaat achteruit hangen. En dan weet ze wat er gaat gebeuren. Dan gaat een bal hoeig. En die gaat dus ook zonder gevoel over de goal van Schoonderwald. Door boffen we mee hier, want dit zijn wel mogelijkheden voor zo'n Kwispel. Dit een bal er best wel in de kruis kan leggen. De goed schot heet, maar in dit geval ging het mis. Veld me trouwens wel op dat er een paar keer wel een spurt uitgegleden heeft het veld. Misschien dat het toch wat vochtig is, dat veld. Natuurlijk, we hebben hele lange droogtes gekend. Maar toch gaan we het allemaal niet over hebben als VV weer een balbezit is met Gerlich. Gerlich paast naar Zandbergen. Zandbergen probeert te kaatsen met Vullers, maar dat lukt niet. Emmen weer een balbezit, maar Zandbergen loopt door. En daar is het gezien tegen Twente wat dat kan weren. Altijd doorjagen, zoals ook Vito van Krooij dat deed. Altijd en overal. En dat heeft wel een succes. Nooit die Zandbergen dat, maar dit keer was de keeper erbij. Karsies schuift de bal wiet weg. VV wel weer de bal bezit.
1: Ja, met Clancy. Clancy stampt langzaam op. Schuurt aan de linkerkant en Oud Riesterstein. Maar dan is het Emmen die er weer tussen komen. De bal kwam niet goed aan. Is het Breide zich iemand terug aan laten zakken. Ik kan de bal dan ook teruggeven. Maar het is Emmen wat nu snel de aanval wil opzoeken. Maar het is Gerlich dat er goed tussen zich gaat zitten. Gerlich nu naar de rechterkant. Kind inderdaad naar Zuliani. Zuliani zit in vuur. Het is te scherp en dan kan Aymu Hoeder niet aankomen. Dat zien toch die dingetjes. Dan wil ze eigenlijk die finesse net hebben, hè.
0: Was er niet Zandbergen die de vuur zoet?
1: Oh, dat was Zandbergen inderdaad. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja. De groef wil een bal een beetje draaiend vuur geven. Maar hij had ook eerder nog mijn beleving bij Zulia of bij Aymu gekend. Maar goed. Wel weer een mogelijkheid. Een goed verdediger weer. De bal onderschept op het middenveld. Volgens mij was het Vullers dit die. De bal gaat nu hoeig. Moet gewoon vuur Schoonewald zien en dat is ook de bal. Nou, hup, de bal weer naar Gerlich. En VV weer in een fase dat ze denkt van, hey, ze komen er weer een beetje meer uit. Emmen heeft natuurlijk aangezet vanaf het begin van de tweede helft. Maar heeft vooralsnog geen succes, want het staat hier nog altijd in de 58e minuut 2-0 van VV.
1: Ja, en VV kan achter en Emmen luurt ze gewoon doorspelen. Drongtikken erachterin. Weer weinig gestoord. Dat film ik eigenlijk wel op. Ja, maar Cooper Love zei, dan kom ik in dat niet alleen doen. Ik zit er eens tussenin. En dan kan ook Clancy de bal lang vasthalen. En dan is de paas dan, dat vind ik dan wel slordig. Hij heeft zo lang de bal achterin en dan speelt ze hem naar voren. En dan speelt ze hem in de voet van de tegenstander. Nu Raf Vullers er weer tussen. Net niet binnengehaald door Zuliani. En dan is de bal over de zielin. Maar dat is wel Raf Vullers ten tolbehoed. Die belkens opvangen, opzuigen. En dan proberen de bal weer bij de gele kleur te krijgen.
0: Ja, ga ik door.
1: Dacht. Nou ja, maar dat is vind ik de kracht van Raf Vullers. We moeten hem nog wat dukker bij de gele kleur blijven krijgen. Dat is nog wel eens een probleempje. Nu. Maar ook in moet VVV opletten, want het is Amoudin nu weer aan de bal aan de rechterkant. Kijk dan nog midden richting Staring. Staring kent de bal dan niet bij een eigen speler. Kan VVV nu doorzetten met Aymu.
0: Ja, Aymu moet deze tackle voorkomen. Dat duidt ook prima. De tackle van Mouquet. Dit er goed in kan vliegen. De sterke grote speler van Emmen. VV mag gegooien en Emmen gaat wisselen. De nummer 10, die gaat erin komen. Dat is Abdul Latif. En voor hem in zijn plaats, Sibrand Veldhuis. Die mag dus plaats voor de. Wat zei je morgen weer?
1: Abdul Latif.
0: Abdul Latif. Is gebeurd. Dit zijn in het veld. Laatste blok met Gon Goeie. Zo'n beetje bij de middellijn. Gooit een bal richting. Ja, weer anders dan uit mijn hoek. Maar dit wordt in de ruk gelopen. Wordt dan ook nog eens vastgehouden. Ja, scheet.
1: Ja, kom. Wat is dit?
0: Dit is een rare iets. Maar ja, goed. We mogen doorvoetballen. Emma duidt het ook. En VVV moet achter de feiten aanlopen. Want ze moeten niet heen door in de val trappen. Als Görlich deze bal moet verdedigen. Duiten ook in eerste instantie. Tweede instantie. Duiten dat. Nee. Maar VV kan wel overzetten. Nu is dat een schot. En de bal rijdt maar rakelings langs.
1: Ja,
0: raar moment.
1: Ja, dat is inderdaad raar. Ik snap ook niet helemaal wat de scheidsrechter deed. Want er wordt hem echt vastgepakt en op zie gestaan. En de scheidsrechter zegt doorspelen. Ik neem aan dan dat Uitmehoe dan ook wat dingen vast en pakken was. En dat de lommen gewoon doorgaan. Is het nog steeds zo dat VVV in balbezit is? Achterbal is genomen, kort genomen, richting Clancy. Clancy moet dan de vrije man zoeken. Zukt het via Görlich. En dan moet ik zeggen dat het via een capriool bij Emmen weer komt. Want de scheidsrechter geeft Emmen de bal mee. En dan kan Emmen misschien doorkomen nu aan de linkerkant. En dan is het Zandberg in de bal kunnen overnemen. Nu spul uit mijn hoe weg, zoel ik zeggen. Nee, dat duidt er niet. Ik geef nog even verder. Hij hield een bal er vast. Zoet er aan de andere kant dat de blok komt. De blok kan hier nog doorkomen. Dat is goed spel. Dat was Sunt. Moet ook opletten dan in dit geval. Dat is dan dat uit mijn hoe niet oplet. Want op zich was dat weer een mogelijkheid.
0: Ja, zeker. Zeker als ze zelf wedstrijden stijs op dat veld. Nu is er een overtreding, denk ik inderdaad. Een overtreding van Giuliani. Maar goed, ik vond het wel knap gedaan van Zandbergen weer. Want ze wel in vorig jaar verloren deze bel. Nu heeft ze bezig. Heeft het overzicht en geeft de bal ook goed weg. Dus de jongen is gewoon een goede doen. Kent ze zeer wat zelfvertrouwen uit.
1: Ik moet het net zeggen, ja, dat is zelfvertrouwen.
0: Zelfvertrouwen is zo belangrijk bij een voetballer. Als nou de bal door bij Giuliani komt, dat is natuurlijk Oudries komt. Oudries doet het prima. Oudries gaat nog verder, geeft de blok de bal. En dan is het weer verkeerd spelen, net niet bij elkaar spelen. Of ja, en dan gaat de bal weer naar de keeper en van Emmen. Het enige wat we VV kunnen verbieden is dat ze maar weinig in de tweede helft laten zien voor de goal van Cassis.
1: Ja, maar we zien toch alweer, wat zitten we in? We zitten in de 61 minuten, we hebben alweer een kwartier erop zitten. Nog een half uur te gaan, dus dat hebben we alweer voldoet. De bal gaat nooit richting Koepelhoff. Koepelhoff moet dan de man opzoeken hier achterin. Dat is El Amri. Kan er dan door, kan dan nog in die goal. En dan weer een sliding, nu weer van Clancy. Dat is wat VVV echt wel tekent, vind ik. Hè. Die acties die er dan doorkomen. Terwijl El Amri nog even blijft liggen. En met waarschijnlijk kram, denk ik even. Dan zal het dadelijk
0: Dat denk ik
1: ook. Hij zit ook wissel in ieder geval. Dus dat zal tiet weer dadelijk. Dan even kijken. We hebben op de bank zitten. Dat kan Luc van Heijzel. Dat kan eventueel. Dit dan voor een aanmerking kunnen. Maar eerst deze naam nog even van Emmen.
0: Ja, deze moeten we weer de hoed rollen. Als de bal ook weer weggewerkt door in dit geval Görlich was dat. Bal is dan weer gewoon voor de Brian van Hoven. Geeft een bal dan aan de andere kant voor volgens mij Abedin nog steeds. Abedin geeft een bal dan veel wordt weggewerkt. Ken VV de bal door Giuliani. Biekrief, dan moet de bal nu komen. Is het nu weer Zandbergen? Zandbergen, eind op eind. Moet deze bal of geven de bal af en geven de bal af. Deze bal is wel iets te hard, maar het is nog altijd mogelijk als Oudries nou de bal geeft. Ja. En dan is het weer een doelpunt.
1: 3-0.
0: Dit is een doelpunt. 3-0 tegen Emmen. En het is Giuliani die hem erin schuurt. Schitterend teamwerk wat ze doen. Echt, ze kriegen de hand in van iedereen. De Oefenlo en Numstreken komen op. En misschien ook nog wel van de fan van Emmen, want dit was een prachtige aanval.
1: Ja, ik zie nog heel weinig jeugdende moment op dit moment op de tribune bij Emmen, maar ja.
0: Nou, klappen.
1: Wat een effectief VVV is het toch. Hè? We hebben ze nog niet echt aanvallend gezien, maar dan ineens stonden ze er weer en dan dat kunt er gewoon een prachtige aanval doen. VVV staat met 3-0 voor en we zitten in de, wat zeg ik, in de 63 minuten zo ongeveer. En dat is gewoon, dat is wat VVV wil. Inderdaad, 63 minuten was het Giuliani met 3-0.
0: VVV gaat ook wisselen. 43 en 3 komen in het veld. 43, dat is natuurlijk Davy Hendricks. En nummer 3, dat is Luc Verheij. Dat zal ongetwijfeld komen. Inderdaad, voor El Amri, die gaat het veld doet. El Amri, die gaat het veld doet. Door Kumpen, dus Luc Verheij voor de plaats. En
1: Zandbergen gaat het goed.
0: Zandbergen. Jawel, Zandbergen gaat erbij.
1: Dat is in een aarscheidswedstrijd. Dat kunnen we denk ik wel stellen. Want anders zullen ze dit nog niet doen.
0: Dat denk ik ook. Kijk wat er door dat Hij rijdt op al vier. En, ja. Ah, terecht. En Davy Hendricks, ja. Een ruwe diamant, Ralf.
1: Ja, zeker. Wel,
0: en misschien Kump door het schuren wat meer glans erop, hè?
1: Ja, nou ja, dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, in het begin was Zandberg eigenlijk ook niet. Ze moest kijken wat hij had gedaan. Emme, nu probeert de route te komen. Nu aan de andere kant. Slechte paas. Maar kan Emme toch nog steeds overnemen. Nu met Everink die er dan in komt. Probeert nog een keer door te zetten. Maar het is VVV wat een bal weer kan overnemen. Nu met Hendricks richting Rafvullers. En daar kriegen we de bal weer net niet mee. Emme kan overnemen.
0: Ja, dat was wachten van Aitmohu. Die had eigenlijk in de bal moeten komen van... Van Vullers, maar Vullers ziet nu dat de kwispel aan bal bezit is. Nou, kom op, nee, het is een bal verprutsen in de zin dat ze de bal, of dat ze een makkelijke kans kon weggeven. De best kwispel die eigenlijk niks anders kost bedenken dan vanaf zo'n 20 meter te schieten. De bal wordt wel aangeraakt, maar is in ieder geval in de hand van... Keeper Schoendobald. Ik probeer een keer zien dat Zandberg allemaal shake hands duidt. En richting de bankclub. Mooi om te zien. Dien Zandberg het wil. Emma ook het wisselen.
1: Ja, Emma gaat inderdaad wisselen. Gewoon we zo even meenemen wie dat is. Het zijn twee wissels. Al eerst gaat de nummer 11 Amadien de Roet. Dokkump, hadden ze gezien, nummer 8 komt ervoor in de plaats. Dat is Luca Denk. Dan gaat de 17 de Roet. Dan komt de nummer 23 voor in de plaats. Dat is Den Hoeven geit Roet. En dan komt Lambors voor in de plaats. En dan hebben we die ook weer gehad. Denk, moet ik nog even opschrijven. Dan hebben we ook die wissels weer gehad. En dan is het Dien Zandhuizen die nog even van iedereen hier een applaus kreeg. En ja, dat heeft ook wel verdiend. Twee golen weer gemaakt. VVV is hem, denk ik, ontzettend dankbaar.
0: Zeker. En VVV geeft er, denk ik, wel een paar eurotjes vervangen. Dat is misschien dan wel het feit wat we moeten zien. Toen wil ik Luc Denk nog even opschrijf. Zie ik dat VVV weer aan het aanvallen is. Door Giuliani, door Geit Giuliani, duidt het prima. Giuliani nu soleert nog steeds verder, krijgt de bal dan ook. Hey, bij Gerlich nu misschien wel de mogelijkheid. Geef hem af aan de blok richting uit mijn hoek richting de blok. Maar dan wordt het erg druk.
1: Oeh.
0: En dan is er een overtreding gemaakt en is er een gele kaart voor Gerlich. Ja.
1: Ja, dat is wel verwaardig. Het was ook een stevige overtreding, maar VVV heeft echt, wat zelfvertrouwen hier ook weer meegekregen, denk ik, met deze goal met 3-0. Ja, het is gewoon lekker. 66 minuten hebben we gespeeld en Emme weer een bal bezet. Nou, richting Breij. Probeert dan de vrije man te zoeken, dat lukt dan ook wel. Nou, de Everink deed dan weer terug. VVV zit er bovenop. En dan zeker zo'n Davy Hendricks. Die wil zich nu ook gewoon bewijzen. Dat zal ook nog wel een keer fout gaan. Maar dat maakt veel niks goed. Laat maar komen. Nou, VVV nemen we weer over met Aimhoe aan de linkerkant.
0: Ja, maar hij had inderdaad gezien dat Giuliani helemaal vrees stond. Maar het was Staring die zich goed herstelde van dit balverlies. Staring voorkwam dat de bal richting Giuliani gaat. VVV mag wel gewoon ingooien. Met Lars de Blok, die nu de aanvoerder is, zie ik half. Ja. Lars de Blok deed een bal richting Davy Hendricks speelt. Davy Hendricks, altijd door en door enthousiast op het veld. Heeft natuurlijk in een fantastische wedstrijd gespeeld tegen Heracles. Voor een assist.

0: hebben. En dan zal Vivi ook wel mee bezig zien. Nu moeten we even opletten. Hier in de rechterkant. Toch is bereiden de bal aan Kemveur zetten. En dan kipt de bal in die goal. En via de polderhoed. Toch een Vivi ook nog goed. Weg ook nog. Het was Koepelhof die de bal op de pol ramde. Is Emmen nog steeds een balbezit. Misschien nu nog een keer. Kind de bal nog een keer Veur gezet weer. Ik heb nog weer teruggelacht. Maar dan is het Vivi tegen Uvrouw erop gegeven. En dan met een bal die er even gemeend buurt in ieder geval. Echt, ik denk dat... volgens mij kan Emmen nu nog wel 3 jaar voetballen. Maar die kreeg de bal niet in. VVV lag het in ieder geval op dit moment stukken beter.
1: Dat is, is ongelooflijk. Dat zo'n bal er niet in gaat. Ja, Emmen heeft wel de kansen gehad. Maar ze zien niet effectief genoeg. Kunnen ze eigenlijk wel een beetje samenvatten. VV nog op een 3-0 voorsprong. En nog altijd... dat clean sheet van dit is het boetespel. Goeie bal, want het was uit mijn hoede boetespel. Oudries moet de bal doen, kriegen we wachten lang. Zo het een beetje het effect op. En nu is het door Breij, de naamvoerder van FC Emmen, de nummer 8, dat het veld is gekomen. Denk, de bal geeft VV bot bekijken wie Emmen een inbroei gaat nemen.
0: Ja, dat gaan ze zeker doen. Emmen heeft de bal ook al ingegooid. Gaat terug richting Didelom. Didelom naar Everink. Everink en Didelom zien eigenlijk nog een beetje de laatste man. Staring luurt zich wel regelmatig uitzakken, maar trekt dan naar voren toe. Bal nu richting Breij. Breij weer met de voorzet, noemen de Lier. Gebeurt dan half weggetikt. Is de bal nog niet weg, nu de achterlijn gehold. En dan is het toch ik weet niet wat Emmen aan het doen is, maar nu op 5 meter afstand gaat de bal gewoon weer wiet. Het is eigenlijk nog moeilijker als in die richting die goal kriegen zo ongeveer.
1: Het is bijna of ze een extra doen. Maar dat gooi ik niet vanuit. Want Emmen heeft gewoon alle wedstrijden nog gewonnen. En gaat hij misschien toch wel averij lopen als het gaat om de punten. 3-0 moesten ze natuurlijk nooit meer weggeven. Maar ja, we hebben natuurlijk hele rare wedstrijden gezien. Altijd in dat voetbal. En dat kan natuurlijk vanmiddag ook gebeuren. Dus... ik heb het liever 3-0 in de 90ste minuut dan in de 70ste minuut. Maar goed, we moeten kijken wie VV dat hier over de bühne gaat brengen.
0: Ja, zeker. Nou moet Emmen nog gaan groeien. VVV zal zich langzaam terug gaan lakken. Is er een wissel trouwens bij VVV? Hoe gaat er uit? En dan gaat Thomas Jansen komt er nog in. Eigenlijk is dat wel een standaard wissel de VVV wat dekker duidt. Thomas Jansen dan naar de linkerplaats. Hij is goed in de einde bij een wissel bij VVV. En dan moet ik Emmen dadelijk gaan groeien als VVV de wissel dit er nu net doorgevoerd. Kloris, en dan zit de scheidsrechter inderdaad weer verder met deze wedstrijd. En dan moet Emmen gaan groeien.
1: Dat doen ze op hun eigen helft. Geeft een bal richting Mouquet. Of Tedelom is dat door de bal bezig. Het geeft nu de bal drieven richting de middellijn. Is het nummer 6 daar? Ik nog eens even omzien. As draait, geeft de bal dan naar Mouquet. Mouquet dan truc doorzet Tedelom trouwens. De bal naar Breuren, Guurf richting de nummer 23. Kupbal bij de bal, maar deze bal moet inderdaad voor Schoonewald zien. Daar werd een nieuwe speuler, dacht ik. Allemaal niks goed. Cooper Love kost in ieder geval niet aankrijgen. VV met Clancy met een carambolerende bal die over de hoofdtribune gaat. En dat betekent dat VV wel moet gaan ingooien.
0: Ja, dat gaan ze ook snel doen. VV speelt natuurlijk richting Oost. En dan zal Emmen de bal overgenomen. En dan kan de bal doorgekakt weer. En dat is goed spel inderdaad. Matty had al de handen omhoog. Hij had het als eerste gezien. Had de schermt zich er even geholpen. En dat is gewoon lekker. Ik zie ook dat onze trainer Marinus Dijkhuizen. Die leeft vol op mij. Ook met dit momentje dat ze dan goed spel speelt. En dan die voezende log. Dat is toch wel heerlijk. Lange bal zal zo gaan komen van Schoonewald. Hij is zijn doel nog schoon heet gehouden. Wat een mooie woordspeling is dat dan. En gaat de lange bal naar voren.
1: Richting Davy Hendricks. Buurt bal gedouwd, maar Davy Hendricks douwt terug. En krijgt een bal dan net niet bij Giuliani. Giuliani zit dan wel door Görlich. Kump Görlich buurt dan overgeslagen. Kump Emmen door met Koepel af. Motor dan de nummer 3 van VVV. De net er binnen is gekomen. Dat is natuurlijk nu voor hij. Het is uit dat de bal over de achterlijn loopt. En Emmen kreeg de corner nummer 5, denk ik, zo'n beetje. Ik weet het even niet. Maar ze moeten gewoon kijken wie Breij is een bal naar voren schudt.
0: Ja, dat is Breij, de corner. Nu wordt achterin voren gezet. Ik heb weggekapt weer door Davy Hendricks. En dan ook doorgekapt weer door Schenkhuizen. Of richting...

0: Ook nog Odries. Maar Emme kan de bal nog heen meenemen. Oh, met de lom. En dan de bal weggeroeid door de blok. Moet de keeper opvangen. Terwijl ik net nog even snel hoor dat Zandbergen 13 van de 20 VVV goals gemaakt. Van de laatste 20 VVV goals heeft Zandbergen er 13 gemaakt.
1: Dan gaan we hem echt missen.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar goed, we moeten deze wedstrijd wel op slot gooien. En dat kan alleen maar door een bal inderdaad goed te verdedigen. Dat Clancy ook wel goed. De bal wil Cup nog wel over de ziel. Krijgt er wel over de ziel in. En dat betekent dat Emmen kan ingooien met heden nummer 24. De in het veld stijgt. Het is Everink. Zoet dat een bal weer naar Breij gaat. Truc weer naar Everink. Everink truc naar Breij. Breij heeft nog wel de mogelijkheid om de bal gelijk voor te geven. Dat duidt het ook wel. Gevoelig moment. Maar VV kan dat weer goed oplossen. Als Davy Hendricks zei van ik weer vastgehaald. Maakte een beetje een slotte beweging.
0: Ja, nee, doen. Goed kijken,
1: nee doen. Want anders kreeg ze erop nog een goede kaart. En dan duist zichzelf en het elftal tekort. Nog heeft een bal. Schiet een bal door naar Breij. Breij dan met een bal vuur. Wordt weggewerkt. Weer de corner voor FC Emmen.
0: Ja, de blok die er nu vuur stond. Moet je nog een keer gaan doen. Dus nu denkt hij zich de bal kloorgelag. Iedereen en alles behalve de keepers tijd in en het strafschopgebied van VVV. De bal kan er nu ingelacht weer. En hem kan de log, kan vuur in, kan Hendricks de bal wegkappen. Geeft over de lien. En dan is het vrije trap voor VVV. Dat er toch wat gebeurd is en het zal wat gedouwd en getrokken zien in het strafgebied. Gewirbeldukker inderdaad. Ja. En dan moet je schoon wat in bal gaan nemen.
1: Ja, ik snap dat ze er altijd wel door kijken, maar het is... Soms is het ook een beetje wetsbal, een beetje, God geef de greep. In ieder geval, een bal is no bij Odries. Odries ziet dat een bal eruit gaat. Het zou fijn zijn als zo'n Davy Hendricks ook nog doel treft. Wetsbal ook goed voor het gemoot, voor hemzelf.
0: Ja, ik heb dat bij DVN, ook bij Thomas Jans heb ik dat ook.
1: Thomas Jans,
0: ja. Die jonge spelers, dat is even erin gaan spelen. Dat precies. Is wel lekker.
1: Ja, vertrouwen krijgen. Ja. Bal gaat naar Davy Hendricks. Neemt de bal aan op de borst. Probeert hem dan richting Vullers te spelen. Die kreeg hem niet. Geeft de bal wel over de ziel in. En VV moet goed gooien.
0: Ja, dat, daar was Emmen het niet mee eens. Maar ja, dat zijn toch dingen die gebeuren. En, nou, er was een mis even gewacht weer. Hè. Er is toch iets aan de hand. Ik weet even niet wat, maar iets Loot. Met Davy Hendricks, geloof ik. En, de schouwer in ieder geval. Moet in ieder geval verzorging kon komen, is even bij de scheids geweest. Scheidsrechter heeft inderdaad geroepen, kom maar even heen naartoe. Laatste blokje ondertussen even naar de coachingstaf. Om nog even te huren van wie, wat en hoe en weer wat gedommeld hebben.
1: Het is het eerste moment, hè, Ralf, dat er verzorging is op het veld.
0: Ja, lekker
1: vroeger,
0: is het, hè.
1: Vroeger was het
0: schering en inslag.
1: Schering en inslag, ik zei het.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat een regel. Ik vind dat hij... Dat hij 150 jaar nooit voetballen kunt, vind ik ongelooflijk. Ja. Door de invoering van het voetballen, zeg maar.
0: Ja, maar ja, dat blijft in beweging. Hè. Ik zie nu bij de jeugd voor voetbal ook het intrappen in plaats van ingooien. Is ook zo'n, ik vind het ook een fijne regel. Het gaat zoveel sneller allemaal. Ja, ik ben er wel voorstander van. Dus ik,
1: Ja, zoals dat bij hockey gaat. Hè. Eigen wedstrijd, ken moest ook gewoon in een eigen inslag, moest gewoon zelf nemen.
0: Ja, dat is bij de jeugd, bij het voetballen is dat ook zo. Dus dat is op
1: ook,
0: zich wel lekker.
1: Zichzelf?
0: Dan moet je gewoon zelf doorgaan, ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is op zich wel mooi. Ingeworpen, ondertussen genomen. Ik kan Zuliani de bal richting achterlin dragen. Dan gaat er inderdaad, maar dan kunnen hem net niet bezighouden. En dan gaat de bal over de Zilimug en maar gewoon gooien. En dat doen ze vrij snel. Is de bal nog wel ongeveer bij, bij de cornervlag. Maar ze komen er goed uit. Noé in het midden door, als ik het goed heb, Moekie.
1: 78e minuut is aan de gang, gasten. Emmen maar weer eens richting de goal van Schoonewald te trekken. 3-0 nog altijd voor de ploeg voor VV. Die het bijzonder lekker doen in deze wedstrijd. Emmen wel veel een balbezit, maar niet effectief genoeg. Ze hebben best wel wat kansen gehad. Moet je wel zeggen. Misschien nu ook weer met de bal naar voren. Wordt dan gepakt of wordt
0: het is VVV.
1: En het is voor VVV bal, want er is, ik kon het niet goed volgen, maar in ieder geval kan ik wel volgen dat Emmen weer gaat wisselen. De nummer 6 komt erin.
0: Ja, 6 gaat goed.
1: En 21 komt erin.
0: Dat is Alessandro Feridun. Hoja Brpoer.
1: Alessandro.
0: Alessandro. Alessandro gaat hem.
1: Of je vindt het ook wisselen.
0: Even kijken, dan geeft... Dat is Sunt, dat Hendricks en de Woemel al. Hè. Ja, echt heel erg Sunt. En dan geeft nummer 17 en Gino Schmidt, ook van de jeugdclub dit roet. Ja, de Sunt van zo'n Hendricks die er net in kunnen, en dan moet er nog gebesleerd roet.
1: Ik denk een schouwroute combo.
0: Ja, denk het ook.
1: Zoiets moet het zien, want... Ik heb het niet kunnen zien. Even kijken, de nummer 17. Dat is, had ik even...
0: Wat zei ik, Schmidt?
1: Gino
0: Schmidt. De van Duitsland daar.
1: Ja, precies. Het is tijd nu in de spits. En zoet dat VV Mugon gooien. Ja, zo is het voor... Toch is het een moment, denk ik, voor zo'n Dijkhuizen, de trainer, dat hij denkt van, nou kijk toch nog wel eens wat uitproberen. Met 3-0 is het natuurlijk lekker, weet je toch liggen. Dat is allemaal raar.
0: Dat er gebeurt van alles, ja. Dat moet echt gewoon opletten. Nou, Giuliani dit al leed en ik denk dat de scheidsrechter alweer Beemcup. Want ik had het er vorige keer ook met Ralf over. De wedstrijd of het een Giuliani momentje is of dat er werkelijk wat gebeurt. En dat kan ook wel eens in die nul gaan werken natuurlijk. Maar ondertussen, het is nog steeds een inworp voor VVV. De Gurley staat al zeker 3 minuten door ongeveer aan de lin met dat ding. En we zien er weer allerlei dingen. Dan komt er ook een kaart uit. En dan is hij voor allebei voor Giuliani. Maar voor Schmick ook voor Dede Lom.
1: Ja.
0: Dit ging nog een gele kaart.
1: Schmidt. Maar ik even. Profiteer van dit moment. VVV, als ze de bal moesten ingooien. Als het even bij irritatie bij Emmen gehoord is, want die zien de klok natuurlijk wegtikken. Als de bal nu bij de Schmidkump is het derde loft. Dus dat de bal binnen wordt gehaald. Ja, corner.
0: Achterbal,
1: inderdaad. Ik kan het niet helaas hebben, maar in ieder geval Emmen weer in de aanval.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de Gino Schmid. Die dan heen naartoe kump. Wat dan wat wedstrijdritme mis met hem. Maar toch een ervaren kracht zien. Nou, ik ben benieuwd. Had genoeg goalen gemaakt in de derde divisie, geloof ik, in Duitsland. Derde niveau. Dus we begonnen het zien. Maar ondertussen, Emmen in de aanval. Met Breien aan de rechterkant. Kind dan de Veurzit komen. Of tikken hem verder. En de Veurzit gaat dan komen. De kind dan Hoergeuvel. Maar dan is het wegkuppen van Gurley. Gaat even de achterlijn. Moet Emmen nog gewoon groeien. De druk van Emmen zal Rutte weer. Maar we hebben al... We zitten al in de 81ste minuut, dus het eindsignaal komt steeds dichterbij. En dan wachten we toch hier lekker op, terwijl de blok de bal weer weg heeft.
1: Ja, en de druk bij Emmen zal steeds groter worden, want die zijn ook natuurlijk die klok. En steeds met 3-0 achter, dat is natuurlijk heel vervelend. Terwijl ze best wel wat kans hebben gehad. Nou, misschien ook weer als de bal bij de nummer 12, de Crispel Cump, geeft de bal dan richting Lom. Die gaat goed door, maar het is de keeper van VVV die de bal goed te pakken heeft. Ik dacht, de bal wordt losgelaten, maar dan liet de bal achter op het pionnetje. En Dede Lof maakt de kennis met de boarding.
0: Ja, de boarding heeft gewonnen, want Dede Lof moest toch opstaan. De boarding ging niet om, maar nu VVV. Nu met Gurley, die dan aan de rechterkant doorgaat richting Gino Schmid. Daar gaat dan deur. Oh, dat gaat dan net niet aan. Dat was Sunt. Hadden we bijna een mogelijkheidje gehad van 4-0. Nu Gino Schmid, die dan doorkent. Dan moet hij dat doen met dat schot. Nee, dat duidt niet. Hij wachtte lang eigenlijk. En dan helpt hij vast. En dat is 4-0 voor Emmen. Dat was jammer, wat een momentje. Laten we dat maar even op wedstrijdritme gooien.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is jammer. We kijken naar Emmen weer. Gevoelig moment voor de goal van VV. Maar wat zeg ik, gevoelig? De bal is gewoon...
0: Oprapend.
1: Ja, het is gewoon eigenlijk een trucspeelbal. Maar dat moment van Schmid net. Er had iets meer in mogen zitten. Bal gaat nu van het Schoonderwald richting de Schmid. Schmid door wordt gedouwd. Ja, wordt net zo goed vastgehouden door... En dit wordt nu geslagen. Weet je wat? Dit is wel heel irritant wat er nu gebeurt door de Mouquet. Maar de scheidsrechter lurde het een beetje doorgaan.
0: Ja, ik denk dat ook de vierde man wat meer op kan letten. He. Maar ondertussen Emmen nog niet doorgezet. Genevrij in trap zit scheiden. Ik snap daar eigenlijk helemaal niks van. Er gebeurt eigenlijk heel veel op het veld nu.
1: Maar zo lurt ze de wedstrijd.
0: Ja, dat kan zo ontploffen dadelijk. Maar goed, is het nog niet. VVV staat met 3-0 voor. We zitten in de 83e minuut. Schoonewald heeft een bal in de hand. Geef aan, dat scheidsrechter geeft aan, dan moet ze nog spelen. Dat duidt inderdaad ook met een lange bal naar voren.
1: VV moet gewoon denken 3-0. Die zien voor ons. En geen moet nog 4 keer scoren om hier te winnen. En gaan ze dat doen als de wedstrijd al in de 83e minuut zit? Goed, we weten dat er in het voetbal heel veel rare dingen kunnen gebeuren. En dat kan natuurlijk ook in de koel, waar we het dagstad hebben meegemaakt. Als Noah Breien de aanvoerder de bal maar weer eens naar voren geeft, maar heel slecht geschoten. Geen overtuiging erin en VV kreeg net niet een bal te pakken. Als Schmid met zijn voetje over de bal geeft, maar door steeds Zuliani alweer kloren. Ook de voorspelers, die doen mee hè, in het verdedigende werk. Dat is wel mooi om te zien. Als Noah de bal via de nummer 19 van VV. En dan moet ik altijd even
0: Thomas,
1: Thomas Janssen de bal uitgeeft. En we moeten voor uw eigen dugout ingooien.
0: Ja, doen ze. Doen ze ook truc. De Zuus Marines Dijkhuis ook hele tijd voor zijn dugout. Rustig aan, mannen. Geen paniekvoetbal. Dat is gaan niet nodig. En dat is natuurlijk ook niet nodig. Want het is steeds maar 3-0 voor. Maar het is nu ook Emmen wat probeert de route te komen. Nu aan de linkerkant. En dan moet ze de bal dan wel binnenhalen. Lukker dat. En lukker ook nog. En dan kunnen ze nu de bal gewoon voorzetten. Nu met Dellelom. Ik vergeet het. Nou, met, ja. Dat is niet zo min een topper.
1: Ik kan zeggen Dellelom, zeker.
0: Dellelom is dat.
1: Het is koepelaf. Ja.
0: Het is Moekie. Nog steeds een balbezit. Dat betekent dat Emmen een balbezit is. Gaat dan naar de rechterkant. Naar Everink. Everink wordt dan een beetje omver gelopen door Schmid. Dan moet je Emmen de vrije trap gaan nemen. Terwijl Oud-Driester wel even vervelend blijft doorgaan. Maar dat mogen VVV nu ook. Dat doen anderen ook. En als er geen gele kaart is, dan is het gewoon doorvoetballen. Dat gebeurt nu ook. Nu kan Schmid een bal overnemen. Probeert dan nog door te zetten richting Zuliani. Dat lukt niet helemaal. Emmen is nu weer een balbezit.
1: Ja, Emmen is een druk en een druk en een druk. Maar ja, echt groter doorkomen. Dat doen ze niet. Ik heb die andere wedstrijden niet gezien van Emmen, maar ik denk dat dit de slechtste wedstrijd is van dit seizoen. Als je eens kijkt, we zien pas vier wedstrijden natuurlijk verder. We hebben het steeds over Maastricht met een fantastische start. Maar als VV deze goed over de bühne kan brengen, dan hebben ze dat ook prima gedaan. Nu wordt Koepelove wordt weer teruggefloten omdat er erg fel het duel met Clancy aanging. Ja, en dan het VVV. We hadden het er in het begin van het seizoen over half. Vier wedstrijden. Heracles, De Graafschap, NAC
0: Emme.
1: En dan Emmen. En dan zeiden we van, nou, hè, ga ik er maar eens aan staan.
0: Nou, dat hebben we gedaan, denk ik.
1: Als ze er dan 9 punten doen.
0: Maar ik zei het net, hè, van, misschien spelen die anderen slecht. Maar als iedere tegenstander weer tegen ons slecht speelt, dan duidt VVV dat eur slecht laten spelen. Misschien is dat ook wel een kwaliteit dan.
1: Ja, precies. We gaan het dit seizoen natuurlijk zeer zeker met interesse volgen. Want er moest natuurlijk nog heel veel doen. En ook deze wedstrijd is nog niet maar we zitten in de 86e minuut. Maar het stumt toch nog tevredenheid en het stumt toch nog misschien wel verwachtingen. Maar goed, we gaan kijken wie dat allemaal afloopt. Als VVV deze bal ook weer goed kan wegwerken. Schmid ziet dat door de bal niet veroverd kan weren. Emmen komt door. Emmen nu met een bal naar voren richting. Ja, Koepelhoofd, ik ken er niet beker, maar het is werkelijk waar. Vorige week zag Ralf Koelen nog in. Ralf, die is altijd Griek. Die volgt dat ook perfect. Zo'n Koepelhoofd is natuurlijk een fantastische spits. Maar ik heb het vandaag niet gezien.
0: Nee, inderdaad. Het is VVV wat nu weer de bal probeert weg te werken. Een lange bal naar voren van Schoonewald. Kunt dan bij Zuliani terecht. Zuliani kent nog Gurley. Gurley neemt zich ten tijd. Het is Schmid die dan naar de zijkant trekt. En dan probeert rechtstreeks te schieten op die goal. Maar is onverwacht. Maar gaat een meter of twee neven de goal. Hij heeft Emmen de bal ook weer gaan nemen. Snel de achterbal genomen. Kort. Kan Emmen nu met Mouké en met Everink doorkomen. Nu richting Breij. Breij kan dan naar voren toe. En nu is het Oud-Riester misschien weg kan komen. Dat geeft inderdaad ook. Moeten hem al terugspeulen. Dat duidt dan niet richting Janssen. Dan kan Emmen er nu misschien snel uit komen. En de linkerkant is Emmen er nu door. En dan zit er nog een paar man voor. Krijgen ze de bal niet weg. Maar VVV wil de kinderbal wegspeulen. Maar ik heb wel in de voet van Emmen.
1: Ja, dat is, het is niet hoe ik stond. Absoluut niet wat we zien. Wat ze worden af en toe bij Vlaag is verloren. En nu is het weer gemeen zelfs. In de zin dat er een overtreding wordt gemaakt. En door wordt geleek ook een gele kaart getuurd door scheidsrechter Ruperti.
0: Kijk ook nog de cupjes allemaal van hem. Die allemaal naar onder.
1: Is de kwispel de nummer 21? Nee, de kwispel is 12. De nummer 21.
0: Oh, dat is er net ingekomen.
1: Die is er net ingekomen. Weer was een goede man. Dat is Alessandro.
0: Alessandro.
1: Dus die gele kaart pakken. En dus inderdaad ook het geluid druipt weg. Als losstaand in de hand van de ploeg uit het hoge noorden. Die ongetwijfeld een minder leuke truckrace zullen hebben.
0: Ja, zeker. Nou, de bal richting Giuliani. Giuliani kan dan doorkappen richting Schmid. Schmid in het Huxke. Die zal zich tot een team nemen. Draait dan ook terug. Wat dan vrije man vinden. Vindt het dan richting Giuliani. Giuliani weer terug richting... kan ik even niet goed zien, maar dan is het VVV wat nog steeds overkomt. Nu midden door met Verheij. Verheij zoekt dan aan de andere kant. Dan zie je de nummer 19, Thomas Jansen. Thomas Jansen richting strafschopbied. Hij heeft er wel zin in. En hij geeft de bal dan achter Giuliani. We kunnen de bal dan toch overnemen. En dan kreeg je een fluitje.
1: Oh,
0: ja, Jansen, dat moest ze niet door. Dat kreeg ze de gele kaart voor. Maar dat was frustratie.
1: Ja.
0: En dan is Emmen snel weg, maar hij is al teruggefloten weer. Want die administratie moet nog komen in ieder geval. Maar het is ook niet slim van Thomas Jansen. De Christan in Douwe, daar is inderdaad... Ik vond het ook overdreven, die fluit. Maar die kristen dan wel. En dan moest het destijds met 3-0 vuur. Waarom duizen dat dan nog, hè?
1: Telgekamp, hè?
0: Ja, precies.
1: Dat vond ik
0: precies
1: ook zo'n moment, Telgekamp. Ik denk, het is lekker om even dat te doen. Maar de verlies tot wel de wedstrijd door.
0: Ja.
1: WK-hockey was dat inderdaad tegen... Spanje. We gaan kijken naar het moment dat de gele kaart van nummer 19. Dus Thomas Jansen staat op het scorebord. We hebben nog een corner kreeg. We zitten in de 89e minuut. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel minuutjes er mee komen.
0: Veer of vier denk ik inderdaad wel. Maar Emmen mag nog een keer naar binnen richting strafgebied. Nou, dat schot lieg. En dan is het schoon nog altijd een bal. Ik kan Uti Gok en boeksen. Maar het is zo'n moeilijke redding. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want dat klinkt natuurlijk wel als ik hem zeg. Uti Gok en boeksen. Maar het was in het hoekje. En ik kan dan nog de ziekant gestomd weer. Dan is VVV de bal al weggewerkt. Maar dan kunnen we wel weer in hand van Emmen. Ik kan Emmen gewoon opbouwen. Nu van achteruit weer. Nu met... De nummer 21, Alessandro. En dan kan Emmen nu misschien aan de linkerkant wel wat proberen. Probeer ze ook door te komen. Gaat de bal nu naar voren toe. Naar de kinder op midden toe. Dan dat schot. Nee, dat wordt dan weer door Clancy gewoon weggewerkt. En Clancy denkt vrouwen, kinderen en de bal liers. En dan pas de rest.
1: Ja, maar het is dus ook... Emmen die willen de bal ook eigenlijk op de doellijn neerleggen. Hè, onderhand. Ja. Dat gepriegeld door. VV staat goed te verdedigen. Comfortabel met 3-0 vuur. Als we nu naar de vierde baan gaan kijken. Dit bord gaat opheffen. En zo meteen ook de extra speelminuten gaat bekend maken. En dat kan ik ook vertellen. Zien er veer vanaf nu. Veer extra minuten. Nou, elke minuut één goal voor Emmen. Dan winnen ze.
0: Ja, dat zien we niet. Wielijk zitten. Nou, kan Emmen, wil ik zeggen, er weer uitkomen. VVV kost er eigenlijk uitkomen. Met een bal wordt opgevangen weer door Emmen. Emmen blijft wel aan het drukken. Maar... ja, de urgentie zou er niet in komen. De passing wordt ook slordig. Nu is het VVV wat nu door de blok de bal weer wegwerkt. Kijk dan over de Zielin. Dat komt dan terug van de middenlin. Kan Emmen nu met Alessandro gewoon groeien. Luurt de bal dan weer liggen voor Everink. Everink dan snel gegroeid naar Alessandro. Alessandro speelt dan naar het midden. Dus Moeke staat er dan. Moeke kan dan naar Jedelom. Jedelom naar de linkerkant. Emmen probeert nog wel wat. Maar wie ook zag het geluid is dan nooit. Nu een lange bal naar voor. Kunnen ze die nog plat leggen? Of voor leggen voor de voet? Nee, dat lukt niet. Gaat de bal naar de andere kant. Dus tijd Brei met een schot de voor langs gaat. Kan ook niemand aankomen. Betekent gewoon weer een achterbal voor VVV. Onder controle, zeg ik.
1: Ja, inderdaad. En was het net al zags. En we kennen 14 oor doorvoetballen. Zoals ze dat dan zeggen. Maar scoren, dat zit er op dit moment niet echt in. Als je dus hoeveel kansen en hoeveel mogelijkheden ze eigenlijk heel slordig wegwerken. Terwijl de bal nu over te zien is... zit het Emmen ook absoluut niet mee. We zitten in de 92e minuut.
0: Maar ik zeg wel, dit zit niet mee. Hè? Maar wie voor kans hebben die gehad dat die 7 meter overschoten? 5 meter voor de goal. Hè?
1: Ja, maar ik bedoel dat de bal nu net
0: ook. Ja, nu net. Ja. Ik denk echt, als hij zo'n kans niet mist, dan verdient ze ook niet om te winnen.
1: Dat is ook zo. Overtreding. Inderdaad, dat is ook zo, Ralf. Uiteindelijk moesten die goals wel maken. En,
0: ja.
1: Ik
0: moet zeggen dat ik het enige wat ik een beetje jong vind is dat het een gezapig end is.
1: Ja, dat hebben we dak op meegemaakt dat niet zo is.
0: Ja, precies, een gezapig end aan de andere kant op. Daar heb je al zo van, nou, loop maar af, fluiten, we zien er wel klaar. Dit is gewoon, ja, fluit maar af, want het is, er kunnen we niks meer, we hebben gewonnen.
1: Ja, precies, dat is ook het geval. En Ja, ik hoop alleen nog op die clean sheet. Wetsel, dat vind ik wel lekker als ze tegen de Graafschap, tegen NAC en tegen...
2: Nou, de Graafschap niet.
1: Nee, tegen Emmen. Dat is een goed geprobeerd. Als ze er maar één tegengoal is, snap ze het. Zo bedoel ik het.
2: Oh, zo, ja.
1: Tegen Heracles hebben ze er 3-4 gehad.
2: Ja, ja.
1: Maar goed... Mag allemaal niks goed. Ja, dat merk je ook aan ons commentaar, hè, dat er niet meer zo heel veel in zit. Alhoewel, deze paas is prachtig op Giuliani. Ja. En ik kan er misschien nog wel wat komen als Giuliani nog binnen doorgaat. Geeft de bal dan naar Görlich. Görlich moet hem. En Görlich scoort.
2: Cool.
1: Heel erg mooi. Nou, fantastisch. En hij geeft Emmen door met 4-0 af. Ongelooflijk. Oh. Toch in de titelkandidaat, Ralf, voor Aaf genoemd.
2: Ja, zeker.
1: 4-0 en een fantastisch doelpunt van Görlich. Wat een heerlijke goal. Een beetje zoals ze misschien... Schiebal Vullers het vorige week.
2: Ja, nou, dat denk ik ook. Ik ook heel goed voor van Giuliani neergelegd. Ja, het is gewoon prachtig afgemaakt. Hartstikke rustig, beheerst. Zo wil ze dat ook wil. Zo maar wil ze die goal gaan maken. Maar Luis Görlich maakt die 4-0 en ja, dan heb je het gevierd. Ik zie, ja, ook Zalmbergen, de steeds te springen en te jeugen. Dat is gewoon geweldig. Het is gewoon ook, ik vind het ook echt een team. Hè. Dat zou soms zeggen, van, ja, we moeten een team zien. Maar hey, dit is echt iets, die doen alles voor elkaar, heb ik het idee.
1: Ja, ja, wat we ook al hebben gezegd, hè, ook voorin wordt gestoord. Hè.
2: Ja.
1: Wordt gewerkt, wordt gedaan en... 4-0 tegen Emmen. Nou, wat een wedstrijd op zondag. Ik voor mijn gevoel mogen ze op zondagmiddag blijven voetballer af.
2: Ja, doen we dat helaas vorige week niet, maar dat gaan we nog niet. Gewoon duidelijk vertellen. Eerst Emmen nog een keer probeert er nog een keer route te komen. En de achterbal weer vuur gezat. Hè. En dan is het wegwerken van Clancy met het cupkick. En Giuliani de bal naar vuur krijgen. Maar daar staat dan Schmid, maar daar stond dan een aantal B. Onze scheidsrechter, de Ruperti, die heeft afgefloten. Nou, maar VVV heeft gewoon een prachtige overwinning met 4-0 tegen Emmen. Dat hadden we zelf vooraf niet gedacht. Wel gehoord in ieder geval. Maar wat een heerlijke overwinning. Hoezo sloeten we hier toch een geweldig weekend af, man?
1: Ja, zeker. Want zoals je allemaal weet, is een weekend waar een VVV wint net iets leuker.
2: Zeker.
1: Dan wanneer ze niet winnen. En vandaag hebben ze gewonnen. En we kennen spreker al van een goede start van de competitie.
2: Ja, zeker. We hebben gewonnen, maat. En volgende week dan spelen we op vrijdagavond Oet en Helmond. Dan zullen Matt en ik er ook weer allebei bij zien. En dan hopen we dat je ook weer allemaal aan de radio geclusterd ziet. Om naar ons te kunnen luisteren. Of misschien wel in het stadion. Want er zien nog een paar keertjes te krijgen in het Oetvak. Er zien al bijna 200 verkocht, had ik al gehuurd. Dus dat gaat ook hartstikke goed. Dus gang er heer. En als je er niet heer komt. Wie willen nog met alle liefde, alle ins en outs van de wedstrijd geven.
1: Voor nu nog een fijne zondagavond. Wie Ralf al zag. Wie is komende vrijdag.
2: Hoi.
1: Hoi.
3: VVV Live. Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker. Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
6: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
8: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
8: NOS Nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Omroep Venlo.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
11: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
12: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
13: Oh, wie werkt dat dan?
12: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en speel gratis en automatisch mee.
13: Tof, dat kon ik meteen doen.
3: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: in the wrong direction.
1: Altijd even dig.
2: Omroep Venlo.
3: Classics, hits and songs from the region.
2: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
4: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
1: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: en zo. En hij heet Gennes Hoog. Het is zes.
1: Classics, hits and songs from the region. Omroep Venlo. De hits van nu.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Appeltiet hier für dich.
1: Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Mark ontmoet je, hij denkt niet dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jong die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band. Eervol ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen. De volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: niet hevig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: schip op zijn beurt weer gehad. Een storm tegen de roede, heufken zien kapot en mensen ingepakt. Zenigos heel liggen, nee te doen bij jij. Twijfels, beklei als gemoot. Nee, dat veel veranderd, maar neem ik dekker voor vanaf morgen. Dan geit het niet goed. Vanaf morgen,
1: morgen,
0: dan doe ik het niet.

waar ook het heb ik het gehad. Met aangeschoten waakzaamheid brandt tot toch een leeg vertrouwen.

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Omo Finlow.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: This ain't no disco. It ain't no country club

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.